0: Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en de

0: staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. De VS heeft in de straat van Hormuz twee Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om twee vissersboten ging. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, geregeld een bui vandaag, soms ook zon en 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. In Dalfsen is met veel bier, stro en boerenrok afgelopen weekend afscheid genomen van de band Normaal. De trein stroomde vol met duizenden enthousiaste supporters die speciaal naar Dalfsen waren afgereisd voor wat het allerlaatste optreden van de formatie in de regio moet zijn. Tijdens de show bracht de band van zanger Benny Jolink al hun grote hits ten gehore. De sfeer op het trein was gemoedelijk, waarbij het publiek traditioneel meezong en het bier rijkelijk vloeide. Met het optreden komt er na tientallen jaren een einde aan de iconische optredens van Normaal. MHC Ommen heeft dit weekend het lang verwachte tweede hockeyveld geopend. De hockeyvereniging wachtte al lange tijd op de uitbreiding van de accommodatie of Sportpark Westbroek om de groei van het aantal leden en de drukte bij de trainingen op te vangen. Het nieuwe kunstgrasveld werd onder grote belangstelling van leden, ouders en genodigden in gebruik genomen met verschillende activiteiten. Met het extra veld heeft MHC Ommen meer ruimte voor het inplannen van wedstrijden en kan de club de komende jaren verder bouwen aan de jeugd- en seniorenteams. En voor wie droomt van een eigen vakantiepark in de regio is er een opvallende optie op de markt gekomen. Met pijn in het hart gaat Anton zijn geliefde camping de Stuwe verkopen. De unieke camping in Dalfsen staat te koop met een vraagprijs van ruim 2 miljoen euro. Het is naar eigen zeggen de oudste camping van Dalfsen. Anton heeft de trein in de afgelopen jaren opgebouwd tot een geliefde plek voor rustzoekers en natuurliefhebbers. Naast de klassieke kampeerplekken omvat de trein ook diverse duurzame verblijven en voorzieningen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: RTV

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas.

0: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor er geen treinen konden rijden. In totaal zijn er gisteren zeker 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. En sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het weer nog, vandaag geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. In Dalfsen is met veel bier, stro en boerenrok afgelopen weekend afscheid genomen van de band Normaal. De trein stroomde vol met duizenden enthousiaste supporters die speciaal naar Dalfsen waren afgereisd voor wat het allerlaatste optreden van de formatie in de regio moet zijn. Tijdens de show bracht de band van zanger Benny Jolink al hun grote hits ter horen. De sfeer op het trein was gemoedelijk, waarbij het publiek traditioneel meezong en het bier rijkelijk vloeide. Met het optreden komt er na tientallen jaren een einde aan de iconische optredens van Normaal. MHC Ommen heeft dit weekend het langverwachte tweede hockeyveld geopend. De hockeyvereniging wachtte al lange tijd op de uitbreiding van de accommodatie of Sportpark Westbroek om de groei van het aantal leden en de drukte bij de trainingen op te vangen. Het nieuwe kunstgrasveld werd onder grote belangstelling van leden, ouders en genodigden in gebruik genomen met verschillende activiteiten. Met het extra veld heeft MHC Ommen meer ruimte voor het inplannen van wedstrijden en kan de club de komende jaren verder bouwen aan de jeugd- en seniorenteams. En voor wie droomt van een eigen vakantiepark in de regio is er een opvallende optie op de markt gekomen. Met pijn in het hart gaat Anton zijn geliefde camping de Stuwe verkopen. De unieke camping in Dalfsen staat te koop met een vraagprijs van ruim 2 miljoen euro. Het is naar eigen zeggen de oudste camping van Dalfsen. Anton heeft de trein in de afgelopen jaren opgebouwd tot een geliefde plek voor rustzoekers en natuurliefhebbers. Naast de klassieke kampeerplekken omvat de trein ook diverse duurzame verblijven en voorzieningen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Het jij beschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. In het oosten van het land staat wel file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven 10 minuten oponthoud. De A1 van Hengelo naar Duitsland bij de grens ruim 5 minuten vertraging door controles daar. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 5 minuten vertraging. En op de N35 van Zwolle naar Almelo, daar is de vertraging bij Wierdewest een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
11: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Ruim 50 leerlingen uit groep 7 en 8 hebben onderzocht welk erfgoed van Omme behouden moet blijven. Ze kozen onder meer de Vecht, de Molens, het Zwaard, de Ommerschans en FC Omme. De kinderen verdiepten zich in verhalen, vondsten en monumenten en maakten kennis met de traditionele houtbewerking en restauratie. Hun aanbevelingen schreven ze in een open brief aan de provincie. Wethouder René de Kof nam de brief in ontvangst. De Erfgoedochtend was onderdeel van het programma Laat Erfgoed Spreken. De koppel die doet op vrijdag 25 september mee aan World Cleanup Day. Af 10 uur in de ochtend gaan vrijwilligers het Vechtpark en de Vechtoevers opruimen. Dat kan lopend of vanaf het water met kano's en een sub. Deelnemers die zijn vanaf 9:45 welkom bij de koppel. Rond 12:30 wordt de actie afgesloten met broodjes. Aanmelden, dat kan tot 18 september via info@dekoppel.com of via haar telefoonnummer 0523-273388. Ook in Gramsberg wordt afval uit het water gehaald. Inwoners die kunnen daarnaast via de gemeente materiaal aanvragen om zelf de buurt schoon te maken. En tot slot blijven we nog even bij de koppel, want die organiseert op zaterdag 26 september samen met de Hoogsambrigade de jaarlijkse Fruitpersdag. Vanaf 9 uur kunnen appels en peren bij de koppel worden verwerkt tot vers sap. Het fruit wordt gewassen, geperst en gepasteuriseerd en daarna verpakt in pakken van 3 of 5 liter. Minimaal 10 kilo fruit is nodig om mee te doen. Aanmelden, dat kan via info@dekoppel.com of via telefoonnummer 0523-273388. De Hoogtambrigade die geeft daarnaast informatie over het snoeien en onderhouden van de fruitbomen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits stelt vanmorgen niet al te veel voor. In het oosten van het land rijdt het wel langzaam op de N332 van Lochem naar Raalte. Bij de aansluiting met de A1 is het oponthoud 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar is de vertraging tussen Beek en Duiven ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: AB+ en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange

0: Sortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
2: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
4: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
2: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land worden de files inmiddels weer korter. Wel rijdt het nog langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem bij Duiven een kleine 10 minuten oponthoud. En op de N332 van Raalte naar Lochem ligt de vertraging bij Laren tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
7: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Ruim 50 leerlingen uit groep 7 en 8 hebben onderzocht welk erfgoed van Omme behouden moet blijven. Ze kozen onder meer de Vecht, de Molens, het Zwaard, de Ommerschans en FC Omme. De kinderen verdiepten zich in verhalen, vondsten en monumenten en maakten kennis met de traditionele houtbewerking en restauratie. Hun aanbevelingen schreven ze in een open brief aan de provincie. Wethouder René de Kof nam de brief in ontvangst. De Erfgoedochtend was onderdeel van het programma Laat Erfgoed Spreken. De koppel die doet op vrijdag 25 september mee aan World Cleanup Day. Af 10 uur in de ochtend gaan vrijwilligers het Vechtpark en de Vechtoevers opruimen. Dat kan lopend of vanaf het water met kano's en een sub. Deelnemers die zijn vanaf 9:45 welkom bij de koppel. Rond 12:30 wordt de actie afgesloten met broodjes. Aanmelden, dat kan tot 18 september via info@dekoppel.com of via haar telefoonnummer 0523-273388. Ook in Gramsberg wordt afval uit het water gehaald. Inwoners die kunnen daarnaast via de gemeente materiaal aanvragen om zelf de buurt schoon te maken. En tot slot blijven we nog even bij de koppel, want die organiseert op zaterdag 26 september samen met de Hoogsambrigade de jaarlijkse Fruitpersdag. Vanaf 9 uur kunnen appels en peren bij de koppel worden verwerkt tot vers sap. Het fruit wordt gewassen, geperst en gepasteuriseerd en daarna verpakt in pakken van 3 of 5 liter. Minimaal 10 kilo fruit is nodig om mee te doen. Aanmelden, dat kan via info@dekoppel.com of via telefoonnummer 0523-273388. De Hoogtambrigade die geeft daarnaast informatie over het snoeien en onderhouden van de fruitbomen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Plus en online. RTP 4. Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
1: 43 1207. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100%.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Ruim 50 leerlingen uit groep 7 en 8 hebben onderzocht welk erfgoed van Omme behouden moet blijven. Ze kozen onder meer de Vecht, de Molens, het Zwaard, de Ommerschans en FC Omme. De kinderen verdiepten zich in verhalen, vondsten en monumenten en maakten kennis met de traditionele houtbewerking en restauratie. Hun aanbevelingen schreven ze in een open brief aan de provincie. Wethouder René de Kof nam de brief in ontvangst. De Erfgoedochtend was onderdeel van het programma Laat Erfgoed Spreken. De koppel die doet op vrijdag 25 september mee aan World Cleanup Day. Af 10 uur in de ochtend gaan vrijwilligers het Vechtpark en de Vechtoevers opruimen. Dat kan lopend of vanaf het water met kano's en een sub. Deelnemers die zijn vanaf 9:45 welkom bij de koppel. Rond 12:30 wordt de actie afgesloten met broodjes. Aanmelden, dat kan tot 18 september via info@dekoppel.com of via haar telefoonnummer 0523 273388. Ook in Gramsberg wordt afval uit het water gehaald. Inwoners die kunnen daarnaast via de gemeente materiaal aanvragen om zelf de buurt schoon te maken. En tot slot blijven we nog even bij de koppel, want die organiseert op zaterdag 26 september samen met de Hoogstambtbrigade de jaarlijkse fruitpersdag. Vanaf 9 uur kunnen appels en peren bij de koppel worden verwerkt tot vers sap. Het fruit wordt gewassen, geperst en gepasteuriseerd en daarna verpakt in pakken van 3 of 5 liter. Minimaal 10 kilo fruit is nodig om mee te doen. Aanmelden, dat kan via info@dekoppel.com of via telefoonnummer 0523 273388. De Hoogtambtbrigade die geeft daarnaast informatie over het snoeien en onderhouden van de fruitbomen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. Yeah!

0: DAB+ en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Kickstart.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Ruim 50 leerlingen uit groep 7 en 8 hebben onderzocht welk erfgoed van Omme behouden moet blijven. Ze kozen onder meer de Vecht, de Molens, het Zwaard, de Ommerschans en FC Omme. De kinderen verdiepten zich in verhalen, vondsten en monumenten en maakten kennis met de traditionele houtbewerking en restauratie. Hun aanbevelingen schreven ze in een open brief aan de provincie. Wethouder René de Kof nam de brief in ontvangst. De erfgoedochtend was onderdeel van het programma Laat Erfgoed Spreken. De koppel die doet op vrijdag 25 september mee aan World Cleanup Day. Af 10 uur in de ochtend gaan vrijwilligers het Vechtpark en de Vechtoevers opruimen. Dat kan lopend of vanaf het water met kano's en een sub. Deelnemers die zijn vanaf 9:45 welkom bij de koppel. Rond 12:30 wordt de actie afgesloten met broodjes. Aanmelden, dat kan tot 18 september via info@dekoppel.com of via haar telefoonnummer 0523-273388. Ook in Gramsberg wordt afval uit het water gehaald. Inwoners die kunnen daarnaast via de gemeente materiaal aanvragen om zelf de buurt schoon te maken. En tot slot blijven we nog even bij de koppel, want die organiseert op zaterdag 26 september samen met de Hoogstambtbrigade de jaarlijkse Fruitpersdag. Vanaf 9 uur kunnen appels en peren bij de koppel worden verwerkt tot vers sap. Het fruit wordt gewassen, geperst en gepasteuriseerd en daarna verpakt in pakken van 3 of 5 liter. Minimaal 10 kilo fruit is nodig om mee te doen. Aanmelden, dat kan via info@dekoppel.com of via telefoonnummer 0523-273388. De Hoogstambtbrigade die geeft daarnaast informatie over het snoeien en onderhouden van de fruitbomen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Het meest.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. In Oekraïne is een passagiersbus aangevallen door een Russische drone. Daarbij zijn 5 doden gevallen en raakten 7 mensen gewond. De aanval was bij de havenstad Nikopol, die ligt in een regio vlakbij de Oekraïnse frontlinie. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien bij een graad of 18.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Ruim 50 leerlingen uit groep 7 en 8 hebben onderzocht welk erfgoed van Omme behouden moet blijven. Ze kozen onder meer de Vecht, de Molens, het Zwaard, de Ommerschans en FC Omme. De kinderen verdiepten zich in verhalen, vondsten en monumenten en maakten kennis met de traditionele houtbewerking en restauratie. Hun aanbevelingen schreven ze in een open brief aan de provincie. Wethouder René de Kof nam de brief in ontvangst. De Erfgoedochtend was onderdeel van het programma Laat Erfgoed Spreken. De koppel die doet op vrijdag 25 september mee aan World Cleanup Day. Af 10 uur in de ochtend gaan vrijwilligers het Vechtpark en de Vechtoevers opruimen. Dat kan lopend of vanaf het water met kano's en een sub. Deelnemers die zijn vanaf 9:45 welkom bij de koppel. Rond 12:30 wordt de actie afgesloten met broodjes. Aanmelden, dat kan tot 18 september via info@dekoppel.com of via haar telefoonnummer 0523 273 3388. Ook in Gramsberg wordt afval uit het water gehaald. Inwoners die kunnen daarnaast via de gemeente materiaal aanvragen om zelf de buurt schoon te maken. En tot slot blijven we nog even bij de koppel, want die organiseert op zaterdag 26 september samen met de Hoogstambtbrigade de jaarlijkse Fruitpersdag. Vanaf 9 uur kunnen appels en peren bij de koppel worden verwerkt tot vers sap. Het fruit wordt gewassen, geperst en gepasteuriseerd en daarna verpakt in pakken van 3 of 5 liter. Minimaal 10 kilo fruit is nodig om mee te doen. Aanmelden, dat kan via info@dekoppel.com of via telefoonnummer 0523 273 3388. De Hoogtambtbrigade die geeft daarnaast informatie over het snoeien en onderhouden van de fruitbomen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Het Mazing Menu.

0: amazing menu.
1: RTV 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende man door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden.

0: /nalaten.
1: Help je mee?
2: Dit is RTV 4.
3: Het Mazing Menu.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Ruim 50 leerlingen uit groep 7 en 8 hebben onderzocht welk erfgoed van Omme behouden moet blijven. Ze kozen onder meer de Vecht, de Molens, het Zwaard, de Ommerschans en FC Omme. De kinderen verdiepten zich in verhalen, vondsten en monumenten en maakten kennis met de traditionele houtbewerking en restauratie. Hun aanbevelingen schreven ze in een open brief aan de provincie. Wethouder René de Kof nam de brief in ontvangst. De Erfgoedochtend was onderdeel van het programma Laat Erfgoed Spreken. De koppel die doet op vrijdag 25 september mee aan World Cleanup Day. Af 10 uur in de ochtend gaan vrijwilligers het Vechtpark en de Vechtoevers opruimen. Dat kan lopend of vanaf het water met kano's en een sub. Deelnemers die zijn vanaf 9:45 welkom bij de koppel. Rond 12:30 wordt de actie afgesloten met broodjes. Aanmelden, dat kan tot 18 september via info@dekoppel.com of via haar telefoonnummer 0523 273388. Ook in Gramsberg wordt afval uit het water gehaald. Inwoners die kunnen daarnaast via de gemeente materiaal aanvragen om zelf de buurt schoon te maken. En tot slot blijven we nog even bij de koppel, want die organiseert op zaterdag 26 september samen met de Hoogstambtbrigade de jaarlijkse Fruitpersdag. Vanaf 9 uur kunnen appels en peren bij de koppel worden verwerkt tot vers sap. Het fruit wordt gewassen, geperst en gepasteuriseerd en daarna verpakt in pakken van 3 of 5 liter. Minimaal 10 kilo fruit is nodig om mee te doen. Aanmelden, dat kan via info@dekoppel.com of via telefoonnummer 0523 273388. De Hoogtambtbrigade die geeft daarnaast informatie over het snoeien en onderhouden van de fruitbomen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Het Mazing Menu. RTV.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
11: Dit is RTV 4.
2: De middag van
11: 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Ruim 50 leerlingen uit groep 7 en 8 hebben onderzocht welk erfgoed van Omme behouden moet blijven. Ze kozen onder meer de Vecht, de Molens, het Zwaard, de Ommerschans en FC Omme. De kinderen verdiepten zich in verhalen, vondsten en monumenten en maakten kennis met de traditionele houtbewerking en restauratie. Hun aanbevelingen schreven ze in een open brief aan de provincie. Wethouder René de Kof nam de brief in ontvangst. De Erfgoedochtend was onderdeel van het programma Laat Erfgoed Spreken. De koppel die doet op vrijdag 25 september mee aan World Cleanup Day. Af 10 uur in de ochtend gaan vrijwilligers het Vechtpark en de Vechtoevers opruimen. Dat kan lopend of vanaf het water met kano's en een sub. Deelnemers die zijn vanaf 9:45 welkom bij de koppel. Rond 12:30 wordt de actie afgesloten met broodjes. Aanmelden, dat kan tot 18 september via info@dekoppel.com of via haar telefoonnummer 0523 273388. Ook in Gramsberg wordt afval uit het water gehaald. Inwoners die kunnen daarnaast via de gemeente materiaal aanvragen om zelf de buurt schoon te maken. En tot slot blijven we nog even bij de koppel, want die organiseert op zaterdag 26 september samen met de Hoogstambtbrigade de jaarlijkse fruitpersdag. Vanaf 9 uur kunnen appels en peren bij de koppel worden verwerkt tot vers sap. Het fruit wordt gewassen, geperst en gepasteuriseerd en daarna verpakt in pakken van 3 of 5 liter. Minimaal 10 kilo fruit is nodig om mee te doen. Aanmelden, dat kan via info@dekoppel.com of via telefoonnummer 0523 273388. De Hoogtambtbrigade die geeft daarnaast informatie over het snoeien en onderhouden van de fruitbomen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. Yeah.

0: 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
7: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Ruim 50 leerlingen uit groep 7 en 8 hebben onderzocht welk erfgoed van Omme behouden moet blijven. Ze kozen onder meer de Vecht, de Molens, het Zwaard, de Ommerschans en FC Omme. De kinderen verdiepten zich in verhalen, vondsten en monumenten en maakten kennis met de traditionele houtbewerking en restauratie. Hun aanbevelingen schreven ze in een open brief aan de provincie. Wethouder René de Kof nam de brief in ontvangst. De erfgoedochtend was onderdeel van het programma Laat Erfgoed Spreken. De koppel die doet op vrijdag 25 september mee aan World Cleanup Day. Af 10 uur in de ochtend gaan vrijwilligers het vechtpark en de vechtoevers opruimen. Dat kan lopend of vanaf het water met kano's en een sub. Deelnemers die zijn vanaf 9:45 welkom bij de koppel. Rond 12:30 wordt de actie afgesloten met broodjes. Aanmelden, dat kan tot 18 september via info@dekoppel.com of via haar telefoonnummer 0523-273388. Ook in Gramsberg wordt afval uit het water gehaald. Inwoners die kunnen daarnaast via de gemeente materiaal aanvragen om zelf de buurt schoon te maken. En tot slot blijven we nog even bij de koppel, want die organiseert op zaterdag 26 september samen met de Hoogstambtbrigade de jaarlijkse Fruitpersdag. Vanaf 9 uur kunnen appels en peren bij de koppel worden verwerkt tot vers sap. Het fruit wordt gewassen, geperst en gepasteuriseerd en daarna verpakt in pakken van 3 of 5 liter. Minimaal 10 kilo fruit is nodig om mee te doen. Aanmelden, dat kan via info@dekoppel.com of via telefoonnummer 0523-273388. De Hoogtambtbrigade die geeft daarnaast informatie over het snoeien en onderhouden van de fruitbomen. Tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws ga je even naar onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: AB Plus en online.
1: RTV 4.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, Levi, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Op de N50 M Noord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 3 kilometer 5 minuten. Flitsers zijn nog gemeld op de A28 Zwolle centrum afrit Ommen. Daar staat flits bij 96.4.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Dit is RTV 4.
6: Onderweg met Rick.
3: Het is de middagshow van het Vechtdo op RTV 4. Onderweg met Rick. Met zometeen Cameron Woodcamp onderweg. Naar deze van The Cure. Dit is In Between.

dit is toch weer bewijs dat country muziek echt op dit moment helemaal op komst is. Cameron Whitcomb en je hoort de Kingdom of Fear. Het is RTV 4, waar je luistert onderweg met Rick, de woensdag editie van de middagshow. Nou, tot 7 uur ben ik gezellig bij je. Mijn naam is Rick Maliepaard, aangenaam. Hey, kan ik iets voor je betekenen deze middag? Laat het vooral even weten. Verzoekjes, dingetjes, ditjes, datjes. Ik weet het allemaal niet. App het vooral door. De app staat wagenwijd voor je open. rtv4.nl/app. Dan komt het hier binnen. En dan als je een goed verhaal hebt, lekker verzoek.

mopje, dat weet ik het allemaal niet. Dan doe ik het hier, draai ik het mededelen, het gewoon voor jou op de radio. Of bellen mag trouwens ook 0529 481048. Hoor je zometeen Alphabeat na deze

Alphabet, de spel, hoorde je bij RTV 4. En het is tijd om even te kijken naar het nieuws van de dag, wat je misschien vandaag gemist hebt. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven nog 90 dagen langer vastzitten. Begin deze maand trok een zwaar bewapende groep door het dorp heen rond Nijmegen. Bij de woning werd geschoten. Een beveiliger kwam erbij om het leven. Daarna werden tientallen mensen opgepakt. En minister van Justitie die heeft alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren werden opgepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Volgens nog is er niemand aangehouden tijdens Prinsjedag. Die had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor werd gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. En de klokken van de Sint-Jans-kathedraal in het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig stilgezet. Volgens de arbeidsinspectie zijn de torens niet veilig genoeg. Waaierdiers en bezoekers mogen er voorlopig ook niet naar binnen. En de gemeente onderzoekt welke aanpassingen er verder nog nodig zijn.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool in Mierlo. Met een groep gooiden ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op 100.000 euro. In de Tweede Kamer is het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar hervat, na een lunchpauze. Als derde spreker is PVV-leider Wilders aan de beurt. Hij denkt dat het kabinet op het punt staat te vallen, omdat er geen brede meerderheid in de Kamer in zicht is voor de plannen. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De politie heeft vanmiddag gezocht in Ileuzena voor het vluchtige man van rond de 30. In de achtervolging liet hij zijn auto met lekke band achter. Agenten, speurhonden en politiehelikopter zochten mee. Een 34-jarige vrouw uit Apeldoorn is aangehouden. Waarom het tweetal werd achtervolgd is niet duidelijk. De plannen van Theater De Voorvechter in Hardenberg kunnen goedkoper. De renovatie kost naar schatting zo'n 41 miljoen euro. En nieuwbouw komt uit op zo'n 61 miljoen. Er verdwijnt een zaal en de bioscoop krijgt ook geen plek meer in het nieuwe theater. Ook moeten appartementen geld opleveren. Begin 2027 neemt de gemeenteraad een definitief besluit. En de gemeente Ommen verleent komende jaarwisseling geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk. Sinds augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Volgens de gemeente is er te weinig voorbereidingstijd voor uitzonderingen. Komend jaar werkt de gemeente Ommen aan een nieuw beleid. Mogelijk kunnen verenigingen en stichtingen bij de volgende jaarwisseling wel een ontheffing krijgen. En dan kijken we eventjes naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio. Dan is dat alleen de N50 op dit moment. Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 5 kilometer 7 minuten. Flitsers zijn nog gemeld op de A20 Hogeveen-Meppel bij 117,5.

Jogo, en je hoorde Move Into the Sun bij RTV 4. Hey, zometeen is er weer tijd voor om onze groene RTV 4 dobbelsteen erbij te gaan pakken. We gaan zo weer lekker muziek dobbelen. Waar die op uitkomen, je hoort het zometeen na deze van Ed Sheeran. Dit is Drunk bij RTV 4.

0: Ed Sheeran, Drunk bij RTV 4.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ik heb hier naast me liggen de groene RTV 4 dobbelsteen. We spelen iedere middag rond 4:15 de dobbelsteen, de muziekdobbel. En ieder nummer is een genre gekoppeld. En de bijpassende track binnen dat genre, die zit daar ook aan gekoppeld. En de vraag is waar die dan terecht gaat komen. Dat nummer gaan we draaien. En jij als luisteraar mag er dan een nieuwe opzetten. Maar goed, dan is de vraag, wat staat er allemaal op?
1: 1.
0: Nummer 1 is Declan McKenna en het rock, alternatief en

0: 3, Sharon Pop, Tiffany en I Think We're Alone Now.
1: 4.
0: Normaal, oerend hart in de Sharon Classics Hits.
1: 5.
0: Medusa, Piece of Your Heart zit in een Sharon Dance op 5.
1: 6.
0: En 6, dat is de vrije keuze, want je kan niet altijd 6 gooien. Stromae en Alors on Danse.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Maar goed, nu is de vraag, waar gaat hij deze middag op terechtkomen? Ik ga gooien met de dobbelsteen in 3, 2, 1. Hij stuit het niet door de studio heen. Hij rolt wat rond en hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Het is geworden nummer 2, het genre Nederlands product. Op dit moment staat er op snelle en kleur. Maar de vraag is, wat moet erop terugkomen? Welke plaat moet in het genre Nederlands product op de muziekdobbel horen? Stuur door @4.nl/app. Ja, je moet snel niet zo snel gaan zingen. Dus @4.nl/app voor je favoriete Nederlands productplaat. Dat was Stella nu dan, hè? Die staat er nu op, met kleur.

0: gebeurd.
1: Snelle kleur stond op nummer 2 in de muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
3: De muziekdobbel.
1: Maar goed, nu was de vraag, waar kwam hij? Wij moesten erop terugkomen, ja. Op het genre 2. Jeroen kwam op een hele leuke,

staan we deze dus op nummer 2 in de muziekdobbel. Doe maar bellen, Helene. En wie weet wordt hij morgen wel bij Kelvin in Onderweg met Kelvin gedobbeld. Ook rond 4:15. Het is Edwin 4 Onderweg met Rick. Zometeen Justin Timberlake onderweg naar deze van de andere Justin Bieber en Daisy.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel. Situatie op de weg op de A28 tussen Utrecht en Zwolle. Voor Nijkerk 13 kilometer 22 minuten. A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wierdewest 3 kilometer 5 minuten vertraging. Flitsers zijn er nog gemeld op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 104.6. En op de A28 Hogeveen-Meppel bij 118.0.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
3: Het is de middagshow van RTV 4. Zometeen Higo onderweg. Uitzwollen, vallen in geluk. Na deze van Cyndi Lauper en Jill Girls Just Want to Have Fun.

0: Higo bij RTV 4 en je hoorde Vallen in Geluk. Een hele goede middag. Het is RTV 4 en luistert Onderweg met Rick, de middagshow van RTV 4. Hey, kan ik iets voor je betekenen deze middag? Laat het vooral weten. Zometeen neem ik je eventjes mee, alvast naar komend weekend. Er staat namelijk weer van alles te gebeuren. En wat er allemaal te gebeuren staat, je hoort het zometeen hier. Naar Michael Bublé, maar eerst Pitbull, John Rayan en Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Bij RTV 4. En mocht je dit weekend nog geen plannen hebben, dan heb ik in ieder geval wel wat voor je. Want er is hier namelijk genoeg te doen in de regio. In Ommen is zaterdag namelijk honden voor hondenplons bij camping Ommerland. Honden mogen daar van 10 tot 5 het buitenzwembad in. De opbrengst gaat naar de opvang van oude en kwetsbare honden in Den Ham. En in Hellendoorn staat vrijdag en zaterdag de Euro Hellendoorn Rally weer op het programma. De 44e editie keert terug naar Hellendoorn en het rallycentrum is bij Avonturenpark Hellendoorn. En in Hoornhorst viert de Kachel FM dit weekend weer de 20e editie. Van vrijdag tot met zondag is er volle muziekfeest aan de Tibbeweg. En zondag kan je zelfs ook nog een helikoptervlucht maken over het terrein. Hoe vet is dat? Het is RTV 4 waar je naar luistert. Zometeen Pink Cash Cash onderweg naar deze van de Opposites en Feestje op mijn graf.

Build to Last, hoor je bij RTV 4. Iedere maandag tot met vrijdag kan je bij RTV 4 luisteren tussen 12 en 2 naar het RTV 4 meezingmenu. Ons motto is dan ook zing mee van 12 tot 2. En om een beetje in die stemming te komen die we iedere werkdag hebben, dacht ik, dit is wel een heel erg lekker plaatje om ook dan ook te draaien. One Direction, Kiss You.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. De veroordeling van de Kosovaarse oud-president Thaçi tot 25 jaar cel heeft in Kosovo tot teleurstelling en woede geleid. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van Kosovo tegen het Servische leger. Veel Kosovo-Albanese zien hem als een held en hadden vrijspraak verwacht. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien en viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer, vanavond en vannacht wordt het droger en dan koelt het af tot een graad of 13.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtnal. Aan de stationsweg in Ommen zijn plannen voor 6 woningen op de plek van de garage- en tankstation. De gemeente staat daar positief tegenover, wel gelden er nog voorwaarden. Zo moet de LPG-tank verdwijnen en zijn parkeerplaatsen nodig. Ook moet de kritische of karakteristieke pand blijven staan. Het plan wordt nog verder uitgewerkt. En de politie heeft vanmiddag gezocht in Nieuw-Leuzen naar een voortvluchtige man rond de 30. Na een achtervolging liet hij zijn auto met lekkerband achter. Agenten, speurhonden en een politiehelikopter die zochten mee. Een 34-jarige vrouw uit Apeldoorn is aangehouden. Waarom het tweetal werd achtervolgd is onduidelijk. En de plannen van Theater De Voorvechter in Hardenberg kunnen goedkoper. Renovatie kost een schutting zo'n 41 miljoen euro. En nieuwbouw komt uit op zo'n 61 miljoen euro. Er verdwijnt een zaal en de bioscoop krijgt ook geen plek in het nieuwe theater. Ook moeten appartementen wel het geld gaan opleveren. Begin 2027 komt de gemeenteraad met een definitief besluit. En dat is over het streeknieuws uit het Vechtnal. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Vathorst staat 10 kilometer, 8 minuten. Dan de A35 tussen Enschede en Almelo, tussen Delden en Knoppen Azulol, 3 kilometer 7 minuten. Iets verderop nog tussen Almelo-West en Nijverdoel-Oost, 4 kilometer en 5 minuten vertraging. Scroll ik even nog verder door de lijst, kom ik uit op de N35. Zwolle-Almelo tussen Heijnen-Zuid en Raalte, 3 kilometer met ongeveer 6 minuten vertraging.

Nicky Yor, Sunroof bij RTV 4, bij Onderweg met Rick. Hey, zometeen gaan we weer even zo'n lekkere seizoensplaat draaien. Kijk op dit moment hier naar buiten in die leuzen. Het is nu lekker droog, maar de herfst die staat op het punt van beginnen. Dus zometeen een lekker seizoensplaatje om richting die herfst te gaan. Het is RTV 4. Mijn naam is Rick. Onderweg met Rick is waar je naar luistert. Zometeen de Pet Shop Boys onderweg met Go West. Eerst deze van Christian Walls en Wonder Child. Hoor je nu hier bij RTV.

de Pet Shop Boys bij RTV 4 en Go West. Lekker warm voor nog Christine Walls en Wonder Child. Hey, het is RTV 4 waar je naar luistert. Mijn naam is Rick. En iedere woensdag dan nemen Kelvin of ik jou lekker mee in een seizoensplaat. Een plaat waarbij je eigenlijk gewoon even zin hebt, zeker richting het seizoen. Ik weet niet of vanmiddag nog last van die bui heb gehad. Het heeft flink gedonderd, in ieder geval waar ik aan het werk was. En dan is eigenlijk deze plaat wel de perfecte voor. Noah Kahan noemt het de stick season. Het is de periode tussen Halloween en kerst dat eigenlijk weinig te doen is. En het is wel een heel lekker plaatje. Daarom ook richting de herfst is het wel een goede track hoor. Ik heb het over Noah Kahan, dus dit is Stick Season.

0: Waters, A Ton of Love, hoorde je bij RTV 4. Een kleine half uur geleden kwam bij ons binnen dat de adviseur van de Sint, Stefan de Wallen, ermee stopt. Na 15 jaar houdt hij het voor gezien, dat meldt in ieder geval de NTR. En wie de nieuwe adviseur van de Sint gaat worden, dat heeft de NTR nog niet bekendgemaakt. Dus we zullen het allemaal wel zien. Eind dit jaar gewoon een nieuwe adviseur van de Sint in het Sinterklaasjournaal.
1: Dag hoor!
0: We gaan het uitgebreid hier volgen natuurlijk bij RTV 4 ook. Hey, lekker plaatje. Kill, die heeft een nieuwe. Die heet Junebug. En hoor je nu hier.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
1: RTV4 Nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
12: En dan is het tijd voor de vier van vandaag. De vier populairste tracks van dit moment. Gisteren stond hij nog op nummer 1, maar nu op nummer 4. Ik heb het over Shakira en Burna Boy. RTV.

Shakira, Burna Boy op nummer 4 in de 4 van vandaag. Die Die hoorde je op nummer 4. Het is de 4 van vandaag. En ze zijn dus voor het eerst sinds het begin vorige week van de 4 van vandaag van nummer 1 verplaatst naar nummer 4 direct. Ze kelderen direct een flink stuk. Maar goed, dat betekent dat de top 3 dus volledig veranderd is. We gaan door met nummer 3. Hij staat er al een paar dagen in. Ik heb het over Stella Lively. Die maakt hele lekkere country pop muziek. En de nummer 3, Boston, die is daar wel een goed voorbeeld van. Je hoort hem nu hier op nummer 3 in de dag, de 4 van vandaag. 3.

0: de vier van vandaag. Op nummer 2 hoorde je De Bouwsa en Magnetic. Op nummer 3 hoorde je bij RTV 4 en in de 4 van vandaag Stella Lefty en Boston. Goed dat je luistert naar RTV 4. Het is onderweg met Rick en altijd na het nieuws van 6 uur hebben we de 4 beste tracks van dit moment. De 4 van vandaag. En het is tijd geworden voor de nummer 1. Nieuw op nummer 1, want de afgelopen dagen stond alleen maar Shakira en Burna Boy met Die Die op nummer 1. Die is verplaatst naar nummer 4. En de nummer 1 van vandaag is in handen van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.
1: 1.

nummer 1 van de 4 van vandaag. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Je luistert naar RTV4. Onderweg met Rick is waar je luistert. Zometeen heb ik de Rocksteady Crew met Hey You Rocksteady Crew. Naar deze van George Ezra.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat laat minder verkeer tegelijkertijd rijden op de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. In de constructie zijn scheuren ontdekt en om de brug niet te zwaar te belasten mag het alleen over de vluchtstrook. De oostelijke Suurhofbrug, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd, wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Acteur Stefan de Wallen stopte bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. Wie hem opvolgt is nog niet bekendgemaakt. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien. Hij viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer morgen eerst droog en zonnig. Later volgt regen en het wordt 19 graden.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

en How Bizarre bij RTV 4 voor dat vrouwtje en ik wou dat ik jou was. Onderweg met Rick is wat je naar luistert hier bij RTV 4. Goed dat je op ons afgestemd. Hey, en zometeen hebben we weer ruimte voor een plaatje die ik hier voor jou kan gaan draaien. Laat het vooral weten wat ik voor je kan draaien. Stuur het door. Dat kan via rtv4.nl/app. Dan hoor je zometeen hier Marshmallow en Kelsey Ballerini met Another Drink. Naar deze van Cloud. Dit is La Permission.

Marshmallow, Kelsey Ballerini en je hoorde Another Drink bij RTV 4. Het is een lekker plaatje. Je komt binnen van Sjoerd via de app van RTV 4, rtv4.nl/app. Je vroeg of hij lekker wat van ABBA kon horen. Bij RTV 4, nou dat ga ik voor je regelen. Dit is Game.

0: tonight.
1: Fun and We Are Young bij RTV 4. Dus mij komt een langzamer einde aan deze Onderweg met Rick. Morgen is er gewoon weer een hele nieuwe middagshow. Dan met Kelvin vanaf 4 uur. Ik wens je daar alvast heel veel plezier mee. En zometeen is er weer tijd voor roddels, ditjes en datjes. Erik en Astrid hoor je zometeen na 7 uur in de avondshow. Dus laat je radio gewoon hier lekker aanstaan bij RTV 4. En dan komt alles helemaal goed.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
2: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
4: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
2: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
18: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
19: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Erik en Astrid.
19: TV4.
2: De avondshow met

0: Ja, hoe mooi is dat? Spin Doctors met natuurlijk speciaal Two Princes.
1: Ja, een beetje ons liedje, hè?
0: Ja,
1: ja, een beetje Princess. Wel. Dat vinden we allebei helemaal een geweldig nummer.
0: Dus, ja, dat is een nummer om gewoon van te houden.
1: Ja, echt. Echt. Ik snap niet dat mensen dit niet een leuk nummer vinden.
0: Nee.
1: Dat begrijp ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Ja, dat moet. Hey, Astrid, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hoe was jouw week?
1: Rustig.
0: Lekker.
1: Ja, ik heb verplicht rust. Ik moet verplicht rust nemen en verplicht leuke dingen doen. Dus.
0: Ik wou dat ze dat tegen mij zouden zeggen.
1: Ja, ah, dan heb je volgende maand een beetje, toch?
0: Ja, precies. Oh, wat... Oh. Ja, leuk. Maar in ieder geval fijn dat je er weer bent.
1: Ja, ik ben er weer. Zeker. Ja. Gaan we doen.
0: Ja.
1: En hoe was jouw week?
0: Gewerkt, van alles gedaan, gerommeld. Ik heb zaterdag nog even radio-uitzending maar van Proef Dalfsen.
1: Oh, kijk.
0: En voor de rest gewoon heerlijk bezig geweest eigenlijk. Het weer is goed. Eigenlijk wonder boven wonder.
1: Ja, zeker. Dat,
2: dat valt er weer 100% mee, hè?
0: Ja. Even kijken, wat hebben we vandaag al? Natuurlijk onze nieuwtjes, de roddeltjes.
1: Ja.
0: De ditjes en ze schrikt dat al zo. De ditjes en de datjes.
1: Ja, van alles en nog wat eigenlijk.
0: En natuurlijk
1: heel veel heerlijke muziek.
0: Ja.
1: We hadden vorige week, vonden we het leuk. En denken we van nou, hè, misschien gaan we gewoon niet ons jaartal doorzetten. Vorige week zaten we natuurlijk in 92. Misschien gaan we wat anders doen volgende week. En toen gingen we stiekem alvast even kijken naar 1993. En toen hebben we direct gezegd van nee, we gaan volgende week gewoon 93 doen.
0: Ja.
1: Want daar zit zulke goede muziek in 93. Nou, je gaat het allemaal horen. Het eerste nummer net ook, hè, de Spin Doctors, Two Princes, komt ook uit 93.
0: Ja, en ja, nog iets met Nens. En
1: sneeuw.
0: Ja, en
1: cookies.
0: Ace of the Bass.
1: Ja,
0: met een wiel, met het Rad van Fortuin.
1: Ja, en ook nog radio's.
0: En we geven er niet op.
1: Nee. Ah, wij zijn zo makkelijk.
0: En we komen totaal uit de ruimte gevlogen.
1: Ja, echt. Het wordt een geweldige, geweldige avond vanavond.
0: Ja.
1: Met van alles en nog wat. En ook geweldige muziek.
0: Oh ja, dat mooie. Maar ook deze. Van de jazzpolitie.
1: Ja, is ook 93.
0: Ja.
1: Ja, zo en toch lang eigenlijk, geleden alweer.
0: Toch tijdloos. Eigenlijk een tijdloos nummer. En toch wel eigenlijk een vergeten song.
1: Ja, een beetje wel. Je hoort hem niet zo vaak, hè?
0: Nee.
1: Is jammer. Die mogen ze vaker draaien. Zo'n lekker nummer.
0: Gewoon heerlijk. En weet je wat? Laten
1: wij gaan het gewoon draaien.
0: We gaan heerlijk draaien.
1: Ja.
0: Hier in de avondshow bij RTV 4.
1: Ja.
0: Met Astrid.
1: En Erik.

0: dit soort nummers hoor je gewoon eigenlijk niet meer. Worden bijna eigenlijk
1: te
0: niet meer gemaakt.
1: Je hoort ze te weinig.
0: Ja, ze worden, ja,
1: ze worden niet meer gemaakt. Nee.
0: Dat is wel jammer.
1: Ja. Goede muziek. Ik wil zeggen, want straks hebben we natuurlijk ook nog eentje. Dat is ook zo'n lekker nummer. Maar hoor je ook nooit meer op de radio, hè? Van Bart Peters, die van de radio's.
0: Nee.
1: Dat hoor je ook eigenlijk nooit meer. Maar dat is ook zo goed en zo'n geweldig liedje eigenlijk.
0: Ja, het is simpel, maar...
1: Ja, gewoon effectief.
0: Ja,
1: ja,
0: goed.
1: Dat.
0: Astrid. Nieuws.
1: Sensatie. Jij zei, toen ik je dat vroeg. Maar jij was natuurlijk op je werk vandaag.
0: Ja, ik zat in Zwolle.
1: En ik was thuis en ik denk de hele tijd, wat hoor ik toch? Dat ik uit mijn raam keek en een helikopter zag cirkelen boven ons. En ik denk, dat laat ik mijn hond even zien, had ik nooit moeten doen. Want elke keer als ik ding hoorde, ging hij in de tuin staan blaffen. Maar toen kwamen er opeens 2, 3 politie-Audi's en een busje met mooi wit en oranje en blauw gestreept en alles kwamen erbij. En rondkijken en rijden. Ik denk, wat is er toch? En vanmiddag werd duidelijk dat er dus een politieactie hier in Uleuzen was begonnen, omdat er rond 20:15 een voertuig een ANPR-hit gaf. Dat is dan...
0: Kenteken?
1: Ja. Automatic Number Plate Recognition. Dus automatische nummerbordherkenning. En die gaf een hit. Dat betekent dus dat dat kenteken ergens geregistreerd staat en dat de politie tot actie over mag gaan. Dus dat hebben ze gedaan. Die agenten zijn de auto gaan volgen en ze wilden hem laten stoppen. En deze is toen verkeersgevaarlijk verder gereden. Dus er zijn de achtervolging ingegaan. En toen het dus eindelijk tot stilstand kwam, zijn de inzittenden er vandoor gegaan. Te voet. En nou hebben ze dus inderdaad de... zijn ze erachteraan gegaan natuurlijk.
0: Ja.
1: En een van de 2 inzittenden is staande gehouden. Dat is een 34-jarige vrouw uit Apeldoorn. En dus ja, de andere inzittende die is nog onvindbaar.
0: Oké.
1: Dus die zijn ze nog op zoek. Dus ze hebben die hit gekregen omdat dus de persoon op wiens naam het voertuig stond nog iets had openstaan. Hè. Ze zeggen vanwege de privacy verder niet wat dan precies.
0: Nee.
1: Maar dus een van de inzittenden is dus ontkomen en de ander is aangehouden. De 34-jarige vrouw die wordt door de politie gezien als de mogelijke bestuurder van de auto.
0: Oké.
1: Dus ja, het is nog even afwachten. Er is ook een melding uitgegaan. Had ik gezien dat men op zoek was naar... Ik zal hem even opzoeken, want ik heb hem hier wel ergens, denk ik. Even een stukje terug. Dat was een heer rond de 30. Zijn ze nou op zoek met een legerbroek aan? En er zijn heel veel dingen. Bij het bedrijventerrein in Uleuzen waren ze op zoek. Een man, plusminus 30 jaar, slank postuur, kort haar. Een blauwe JPS-jas, groene legerbroek, Nike Air sneakers. En geen gezichtsbeharing, dus geen baard, geen snor. Je bent veilig.
0: Ja, maar qua leeftijd was ik al veilig.
1: Nee joh, je ziet er toch gewoon uit als 30.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, ik ben gewoon 30.
1: Radio, hè, dat ziet niemand.
0: Nee, ik heb gelukkig... Nee, laat maar. Ik zeg nee.
1: Dus daar zijn ze nog naar op zoek. Dus ik... mocht je iemand zien, bel de politie.
0: Ja, 112.
1: 112, ja. Zeker niet zelf natuurlijk erachteraan proberen te gaan. Dus dat was even sensatie in het dorpje vanmiddag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb trouwens nog wat leuks.
1: Nou, vertel.
0: Want ik heb een zestal wat Nederlands kampioen is geworden.
1: Oh, Nederlands kampioen in wat?
0: Nou, ik moest even goed uitzoeken en laat ik de schoot maar weer. In ponyrijden.
1: In ponyrijden, oké. Okay.
0: Ja, want het was eind vorige maand was dat al zo. Het zestal, Eva Swiers, Mels Reinders, Alia Bril, Noah Quinn van Dijk, Roos Smit, Jody Slot en reserve Roos Slot. Een Nederlands kampioen geworden onder een leiding van, ja, je hebt daar ook een commandant, iemand die alles regelt, Erika Krieger, in de categorie L met een DE-ponies.
1: Oh, kijk.
0: Ja, dus dat is wel leuk. Onder de naam HTCSM ging het zestal meertal starten. Wat inhoudt dat alle 6 ponies en rijders synchroon moesten rijden.
1: Dus eigenlijk synchroon paardrijden.
0: Ja.
1: Ja, in een clubje, dus dan moeten ze allemaal hetzelfde doen.
0: Exact. Okay. Je hebt dan niet alleen te maken met 6 verschillende mensen, maar ook 6 verschillende ponies.
1: Ja.
0: He?
1: Dat is wel pittig.
0: Ieder beest heeft natuurlijk zijn eigen karakter. Dat hebben wij hier ook allemaal.
1: Ja, ja,
0: bij
1: zeker.
0: RTV 4. De DE-ponies zijn tussen de 1,37 meter en 1,57 meter hoog. om zo met gelijke grootte de bewegingen beter uit te laten komen. De voorstrijder leidt en de achterste heeft eigenlijk niks in te leggen, maar die heeft het meest overzicht en kan het tijdens het rijden doorgeven of er bijvoorbeeld gelet moet worden op het tempo. Het is natuurlijk een moeilijke sport waarbij de jury kijkt naar het kleinste detail. En als er een hoef te ver uitsteekt, wordt het opgeschreven en dat gaat ten koste van de punten.
1: Potjandosi. Dat is pittig.
0: Nou, daar moet je toch karakter ook voor hebben, hoor.
1: Nou, zeker.
0: Ook om
1: en dan gewoon Nederlands kampioen worden.
0: Ook om te... Ja, knap. Applausje waard.
1: Ja, applaus. Zeker weten. Echt. Nee, dus. Mooi. Ik heb iets van Dirk Kok. En dat is een staphorstkenner en schrijver. Hij komt uit Rauwveen. En hij heeft afgelopen donderdagavond thuis in zijn eigen monumentale boerderij zijn nieuwste boek Moerstaal, de streektaal van Staphorst en Rauwveen van A tot Z, heeft hij overhandigd aan Herbert Kisteman van 32 uit Staphorst. En waarom nou aan Herbert? Herbert die is als baby geadopteerd vanuit Sri Lanka. Ja. Vanuit Sri Lanka, samen met twee geadopteerde zusjes in dus een staphorster gezin. Maar Herbert, die is dus eigenlijk gewoon staphorster. En hij spreekt dus ook het staphorst dialect.
0: Nee.
1: Ja, en dat vond Dirk zo mooi, want hij ziet die jongens met zijn vrienden fietsen over de diek, zoals ze dat zo mooi zeggen. En dus echt communiceren in het plat. En dat vond hij heel bijzonder. Dus daarom heeft Herbert het eerste uitgebrachte boek gekregen van hem, nu het uitgekomen is. En het gaat dus echt over het staphorster, de streektaal, van A tot Z. Dirk Kok die is daar vanaf de begin jaren 80 al mee bezig om dit te maken. En toen hij dus alles eigenlijk had genoteerd, zo van nou, dat wil ik erin, heeft het nog 2 jaar geduurd om alles om te vormen, hè, al die aantekeningen, tot een echt boek. Vormgever Freek de Wit en redactrice Greetje Jansen, die hebben hem daarbij geholpen. En het boek wordt uitgegeven door Henny Luten uit Rauwveen. Wil je hier meer van weten of wil je het wellicht aanschaffen? Ja. Dan kan je kijken op www.moerstaal. En dan taal is met A-E-L. Dus niet taal zoals je het normaal spreekt, maar met A-E-L.nl.
0: Dus het is eigenlijk gewoon plat opgeschreven?
1: Ja.
0: Oké, dat klinkt wel interessant.
1: Het is wel heel interessant, denk ik. Maar ook echt over de tradities en de streektaal en zo. Dus het is erg leuk. Uitdrukkingen die echt daar vandaan komen.
0: Ik woon hier dan al een tijdje. Mm-hmm. Maar ik verbaas me nog steeds over de sommige uitdrukkingen.
1: Ja.
0: Dan krijg ik weer wat om oren geslingerd. En denk ik, waar zeg je?
1: Ja, ja. Zo weet ik nog altijd dat mijn oma zat altijd aan tafel met de schulk aan.
0: Een schort.
1: Ja, inderdaad. Schort.
0: Is dat zo'n ouderwetse aardappelschort?
1: Ja, zo'n ding met zo'n zakje.
0: Ja, die ze vroeger ook bij de kapper gebruiken.
1: De schulk. En als ze dan het aanrecht ging vegen, dan pakte ze de skutteldoek.
0: Dat is gewoon een vaatdoek.
1: Dat is een vaatdoekje. Zo'n soort woorden. Als je ze dan uitlegt, dan is dat... Maar dat zijn echt van die woorden. Die worden niet heel veel meer gebruikt.
0: Nee.
1: Dat vind ik wel mooi, dat dan zoiets gewoon bewaard blijft.
0: Ja, en een van de leukste woorden die ik eigenlijk aan het begin hoorde, wat ik nooit van bedenk, wat bedoelen ze toch? Een stoeter.
1: Stoeter.
0: Ik denk, waar heb je het over?
1: Ja, stoeter.
0: Nou, een broodje.
1: Gewoon brood.
0: Een boterham.
1: Ja, gewoon simpel brood.
0: Een stoeter met kees. Kees hou ik niet van.
1: Stoeter met kees.
0: Maar kaas wel.
1: Heerlijk kees.
0: Maar kaas wel.
1: Kaas wel. Nou, ik vind kees ook wel erg lekker, hè?
0: Ja. Weet je wat?
1: Geen kees met kloeten. Knienekees zeg ik altijd.
0: Oh, je bedoelt konijnenkaas.
1: Ja, ik zeg altijd konijnenkaas.
0: Oh, konijnenkaas.
1: Konijnenkaas,
0: ja. Oké. Okay. Hey, gelukkig is het nog niet zover. De witte vlokjes liggen nog niet.
1: Nee, gelukkig niet. Hoeft ook nog niet.
0: Nee.
1: Dat kan nog even. Hè. Ik vind de
0: het is ook nog niet informeel,
1: mooi.
0: Hè?
1: Nee. We moeten er nog informatie over krijgen.
0: Ja, dat lijkt me een goed plan.
1: Ja, laten we doen.
0: Weet je wat, dan gaan we gewoon luisteren naar Informer.
1: Ja, wel goed luisteren, want je verstaat hem haast niet.
0: Oh nee, Snow gaan we.
1: We gaan luisteren naar Snow.
0: Met Informer.
1: Met Informer,
0: helemaal.
1: Ja.

0: Heerlijk, hè?
1: Ja, heb je hem nou verstaan?
0: Nee, dat doen we daar.
1: Informer.
0: Aliki
1: boom boom down.
0: Ja, daarom. Aliki boom boom down. Ik heb het goed. Maar goed, daar even dat gelaten.
1: Ja. Heb jij nog gehurkt vorig weekend?
0: Nee.
1: Nee.
0: Heb ik de bende in de afloop gezien? Nee.
1: Nou, ik wel. Het ligt bij mij voor de deur. Liggen twee bergen strooi.
0: Ik moet niet liegen. Ja, want zelfs hier op het marktplein.
1: Ja, er ligt overal stro. Ik was gisteren in Dedensvaart. Zelfs daar ligt nog stro langs de weg. Dus. Ja, echt. Ja. Maar het is niemand ontgaan, denk ik. Normaal, die was in Dalfsen afgelopen zaterdag. Er was een volle feesttent. Duizenden aanhangers, zoals ze dat zeggen. 13.000 konden er, geloof ik, in die tent. En het was gezegd, het was echt een ouderwets feest. En het optreden, dat had een extra feestelijk tintje. Omdat frontman Benny Jolink was jarig geweest. Die was 80 geworden.
0: Nou, en dan
1: 80.
0: Ja. 80. 80.
1: Ja, 80, ja. Ja, dat is echt wat. De belangstelling was zo groot dat er ook nog 1000 extra kaarten beschikbaar zijn gekomen. En die gingen ook zo floeps van de hand. Iedereen die wilde heen. Het stond gewoon helemaal vol zaterdagavond. En ja, dat Sal en Better Steigerpipe, die hebben het publiek opgewarmd. Toen is normaal een tijd aan het optreden geweest.
0: Oh,
1: ja,
0: geweldig.
1: Met een Steigerpipe, ja. Dus, en de avond is afgesloten door de Heino's.
0: Ja, hey, weet je wat ik nou wel leuk vond?
1: Nou?
0: Natuurlijk heb ik het gelezen allemaal. Mm-hmm. Er blijven ook mensen gewoon na afloop gewoon naast de tent slapen. Met z'n achter in een minicaravan.
1: Ja, of in die veewagens die allemaal voorbij.
0: Weet je wat ook wel leuk was? Hadden ze op een gegeven moment, die foto's zag ik ook, hadden ze een voetgangersbord hadden ze geplaatst in een sloot. En dat hadden ze ook nog gestraat.
1: Ja, het is altijd een heel groot feest.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: En dan ben je na afloop. Ja, ja. En dan moet ik zeggen. Dan
1: al
0: hebben
1: voor,
0: we van
1: voor het begon al.
0: Ja, en dan moet ik zeggen. De vrijwilligers. De mensen van de schaatsvereniging De Stuwe. Die hebben alles netjes opgeruimd.
1: Ja, en door het dorp ook. Is een saneringsbedrijf geweest. Die veel heeft opgezogen. Weggeblazen en alles. Maar ja, dat was dus alleen in Dalfsen. De omliggende kernen lagen ook vol met stro. Maar daar. Niet zoveel als dat er in Dalfsen lag, hoor. Maar daar is dan wel.
0: Het was één groot feest.
1: Ja, het was één groot feest. En daar gaat het om,
0: toch? Ik weet nog heel goed. We gaan heel ver terug in de tijd. We zaten nog in de oude studio op het gemeentehuis. Mm-hmm. Dat ze daar toen een spotje voor hebben ingesproken.
1: Dat kan nog wel eens, ja.
0: En toen was ik die verdonkere stem aan het begin.
1: Oh ja. Is die nog ergens?
0: Ik weet het niet. Dat zou een keertje moeten navragen.
1: Ja, moeten we even zoeken.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, maar het was weer een groot feest. En dan afwachten of ze het nog een keer gaan doen, misschien.
0: Ja, want ze zijn al jaren bezig met de afscheidstoernooi.
1: Nee, ja, ik wil zeggen, dat gaat al een paar jaar aan, ja.
0: Hey, leuk. Heb je een klusje?
1: Oh, zat.
0: Want ik heb een mooie gratis klusdienst.
1: Oh, dat is altijd goed.
0: Gerard Peerdok uit Nieuw-Leus is een ervaren machinebouwer die eind vorig jaar met pre-pensioen is gegaan. Volgens hem, ik heb nu tijd om te doen wat ik leuk vind. Ik klus graag. Daarom biedt hij zich aan om kosteloos kleine en eenvoudige klussen te doen in huis en in de tuin. Voor mensen die zelf de klussen niet meer kunnen doen vanwege gezondheid of leeftijd. Peerdok is ook aangesloten bij de klusdienst van Saamwelzijn. Waar hij vindt dat hij nog wel meer kan doen. De klussen mogen maximaal 1 à 2 uurtjes duren. En het is niet de bedoeling dat hij het werk van een professional overneemt. De gemaakte uren zijn gratis en Peerdok berekent alleen de gemaakte kosten voor bijvoorbeeld materiaal. Hij doet de klussen bij voorkeur in Nieuw-Leus en omgeving, maar is altijd bereid om iets verder weg voor mensen te gaan klussen. Natuurlijk komt er dan wel wat reiskosten bij, dat begrijp ik ook, hè?
1: Ja, logisch, ja.
0: Ook dat is een vraag, staat vrij, al dus de enthousiaste klussen. Wil je meer informatie, heb je zoiets van, nou,
1: leuk.
0: Ik heb nog wel een paar klusjes
1: en
0: ik voel me, ben wat ouder en slechte been. Dat kan, bellen kan, 06-551-86929. 06-551-86929.
1: Geweldig. En volgende maandag dan organiseert de bibliotheek Dalfsen van 2 tot half 4 middags in de Trefkoele Plus in Dalfsen een workshop instellingen op je mobiele telefoon. Daar kunnen deelnemers ontdekken handige instellingen, hè, op waar ze hun, waardoor ze hun telefoon makkelijker, veiliger en prettiger kunnen gebruiken. En er is in die workshop tijd voldoende ruimte om vragen te stellen en om samen te oefenen.
0: Ook gaaf. Leuk.
1: Als je mee wil doen, de workshop is gratis. Je kan je aanmelden bij het informatiepunt in de bibliotheek of via de agenda van www.bibliotheekdalfsen.nl. Als je mee gaat doen, dan moet je wel even je mobiele telefoon meenemen.
0: Ja, en even
1: handig.
0: De pincode.
1: En hem opladen.
0: Opladen,
1: dat
0: ja.
1: Dat hij opgeladen is.
0: En neem desnoods even je oplader mee. Of
1: inderdaad. En dan is dus 21 september is er dus instelling op je mobiele telefoon. En er zijn ook nog vervolgworkshops op de maandagen 28 september, 5 en 12 oktober. Ook van 2 tot 3:30 in de Trefkoele Plus. En in die workshops komen onder meer apps, QR-codes en veilig telefoongebruik aan bod.
0: Nou.
1: Dus wil jij meer weten over je mobiele telefoon, of er beter mee om kunnen gaan en beter leren gebruiken, dan zou ik zeggen, check even de website van de Bibliotheek Dalfsen en doe mee aan de workshops.
0: Ja, altijd handig.
1: Zeker weten.
0: Voor jong en oud.
1: Ja,
0: er zijn ook genoeg jongeren en jongvolwassenen
1: die
0: nog steeds niet snappen.
1: Nee, nou dat.
0: En ik kan ze ook geen ongelijk geven.
1: Nee, zo moeilijk allemaal tegenwoordig.
0: Hey, ik heb de sleutel.
1: Ja, ik heb een geheimpje.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
0: Maar ik heb een cookie.
1: Ja, ja, dat is ook lekker. Dat is heel collectief. Ga je delen?
0: Ja, zeker.
1: Oh, dat is fijn.
0: Ja, gewoon als een urban zanger. Hè?
1: Ja, ja, ja. Gaan we doen.
0: Wel gezegd, the key, the secret, the urban cookie collective.
1: Ja, lekker vrolijk nummer.
0: Ja, heerlijk. Dat begint vooral hiermee.
1: Ja.
0: Dan denk je van, wat is dit? Oh, dan krijgen we weer zo dingen. Nee, ja, en dan komt hij ineens.
1: Dan komt hij zo.
0: De avondshow met Astrid.
1: En Erik.

0: Gewoon lekker even easy zijn.
1: Even relaxed.
0: Even relaxed.
1: Ja.
0: Ja, zal ik loop even naar de kast.
1: Doe maar.
0: Ik zal even de kast even open doen. Ho, rustig, jongen. Rustig.
1: Relax, we hebben net I'm Easy gedraaid, hè?
0: Ja, hè. Ja, daar is hij weer, hoor. Onze vriend Harry.
1: Ja.
0: Met de laatste roddeltjes.
1: Ja, roddeltjes of slecht nieuws. Slecht nieuws. Het is een beetje slecht nieuwsdag.
0: Zullen we even beginnen met het slechte nieuws? Ben Sonders is het niet meer onder ons.
1: Nee. Gisteren was er al een burgernetmelding uitgegaan gisterochtend. Dat hij vermist was.
0: Ja.
1: En dat ze geen contact met hem konden krijgen. En 's middags is er in Arnhem bij een recreatieplas een lichaam gevonden. En dat bleek dus van Ben Sonders te zijn. Hoe, wat? Ja, er was geen misdrijf in het spel, zegt de politie. Maar verder worden er ook geen uitspraken gedaan. Maar ja, dus dat.
0: Ja.
1: 43 jaar nog maar. De winnaar van de allereerste Voice. Echt ook de allereerste Voice. Want het is natuurlijk in Nederland ontwikkeld.
0: Ja,
1: dat programma.
0: Klopt.
1: Dus ja.
0: En dat is later natuurlijk de wereld overgegaan.
1: Ja, zeker.
0: Met dus natuurlijk de hoogtepunten in Amerika.
1: Ja, maar dit was toch ook een hoogtepunt. Een prachtige stem hoor, die man.
0: Ja, dat eens.
1: Ja, zeker. En nog meer slecht nieuws. Ronald Koeman, zijn vrouw, is gisteren overleden.
0: Oh.
1: Die, streed al heel lang tegen borstkanker. Ze had eigenlijk chronische borstkanker, noemen ze dat al. Dus op een gegeven moment dan houdt de strijd op. En die heeft ze dus helaas verloren gisteren. Er zat een heel mooi bericht op Instagram van Ronald Koeman. Dus dat is echt wel heel, heel mooi. Ik wil zeggen, kijk, je ziet het hier staan, een hele mooie foto waar dus onder staat: met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma.
0: Ja.
1: Ja. Dus nou, 65 jaar was ze. Dus is veel te jong.
0: Ja, absoluut.
1: Dat hoort niet.
0: Nee.
1: Dus nee, zeker. Ik had hier ergens... Nog iets, ik weet niet meer wat ik had. Maar oh ja, dit had ik. Ja, want... onze collega, radio-dj Domien Verschuren.
0: Ja.
1: Misschien heb je het meegekregen dat zijn zwager is omgekomen laatst. Een tijdje terug.
0: Ja.
1: Dat was een... En dat is natuurlijk de man van, van zijn zus.
0: Ja.
1: Bij een verkeersongeluk. Zijn zus is dus alleen achtergebleven met een 14 maand oude dochter. En dat is heel tragisch geweest, hè? Als je iemand verliest zo plotsklaps. Dat is natuurlijk heel erg.
0: Nee.
1: Maar nou was afgelopen dinsdag... was Lieve heet de zus van Domien. Die was bij Domien in de studio tijdens haar radio-uitzending.
0: Ja.
1: En daar zegt ze van... dit wordt misschien wel de allergrootste shock van de afgelopen maanden. Want Domien, jij woont eind januari opnieuw om... Dus wat blijkt, na de uitvaart, en ze voelde zich niet zo lekker. Maar ja, gek hè, je bent je partner verloren en alles. Dus na de hele uitvaart, is ze toch zoiets van, ja, ik voel me zo, ik ga toch een test doen. En toen bleek ze dus zwanger te zijn.
0: Oh, wat een mooie,
1: Dus dit een mooie erfenis, om het eigenlijk te zeggen. Ja, volgens haar is het dan ook de mooiste erfenis die je maar kan krijgen. En inmiddels weet ze ook dat ze in verwachting is van een zoontje.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Ja. Dat vind
0: ondanks
1: ik mooi.
0: Verdriet.
1: Ja, ik wou zeggen, dat is... hoe kun je dat het beste... Ja, verdriet en geluk liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar.
0: Het ligt op hetzelfde blaadje.
1: Ja. En zeker zo.
0: Ja.
1: Dus dat is echt...
0: Hey, maar even heel wat anders. Ik zag net iets over een nieuw soort dating.
1: Het is eigenlijk... het is een tv-programma. Er zijn al zoveel datingprogramma's en liefdesprogramma's op de tv. Op de Nederlandse tv ook. Maar in Amerika is er al een hele tijd en in Engeland... en over heel de wereld eigenlijk al het programma Love is Blind.
0: Ja.
1: En in Amerika doet Nick Lachey dat samen met zijn vrouw presenteren. Nick Lachey was van 98 Degrees,
0: die
1: boyband. En zijn vrouw is actrice. Zij speelt ook een hoofdrol in NCIS Hawaii.
0: Ja, dat...
1: Vanessa Lachey.
0: Ja, nee, hoe heet ze in die serie? Is dat...
1: Oh, ik weet het zo niet. Dat kunnen we altijd even opzoeken.
0: Ja,
1: maar zij, dat programma, Love is Blind, komt naar Nederland. Bij ons gaan Jane Tennant heet ze daar.
0: Zij.
1: Bas en Nicolette Smit die gaan dat, Bas Smit, Nicolette van Dam, die gaan dat presenteren.
0: Oké, jij had hem een beetje uitgelegd. Wat houdt het in?
1: Love is Blind. Hier staat ook heel mooi als kop. Bas Smit en Nicolette van Dam openen de pots in Love is Blind. De pots is eigenlijk een ruimte. Je hebt in een groot huis. Dat is in tweeën gedeeld. Aan de ene kant wonen 10 mannen. Aan de andere kant wonen 10 dames. En daartussenin is een muur met pots er tegenaan. Aan de ene kant gaan de mannen naar binnen. Aan de andere kant gaan de vrouwen naar binnen. En er zit een muur tussen. Je kunt met elkaar spreken. Je kunt elkaar vragen stellen. Je kunt met elkaar lachen. Je kunt met elkaar huilen. Je kunt delen wat je wil. Maar je kunt elkaar niet zien. En door die gesprekken leer je elkaar kennen. Hè? Je uiterlijk speelt hier dus geen rol. Nee. Want je hebt geen idee hoe de ander eruit ziet. Je weet alleen maar hoe ze denken over bepaalde dingen. Hoe ze opgevoed zijn. Hoe ze lachen. Je kan ze horen. Dus dat. En het eigenlijk is dus de bedoeling om te ontdekken of liefde echt blind is. Kan jij verliefd worden op iemand zonder diegene ooit gezien te hebben?
0: Want er is nog zo'n dating show waarvan binnen een week verliefd zijn en dan gelijk trouwen.
1: Ja, net als dat MAFS, Marry at First Sight.
0: Alleen lijkt me dit, hier gaan ze meer op de persoon zelf in.
1: Ja, je hebt natuurlijk 10 mogelijkheden. Dus je spreekt eigenlijk iedereen. En op een gegeven moment krijg je een voorkeur voor 1 of 2 mensen. En dan zorg je gewoon natuurlijk dan dat je daar het meest contact mee hebt. En op een gegeven moment als jij denkt van ja, dit is degene voor mij, kan je besluiten van ik ga diegene ten huwelijk vragen.
0: Oh.
1: En als dat zo is, hè, dan ben je verloofd en dan mag je eruit. Uit het huis. En dan mag je elkaar zien voor het eerst. Leer je elkaar kennen. En als dan alle koppeltjes gevormd zijn, dan kun je.
0: Maar ja.
1: Dan gaan ze samen op een soortement huwelijksreis, op een vakantie met alle koppeltjes, zodat je weet hoe het is om met elkaar te leven. Dan trekken ze bij elkaar in.
0: Ja.
1: Voor een week of 6 tot 8. En daarna ga je trouwen.
0: Maar kan je dan nog bij het altaar nog nee zeggen?
1: Ja, bij het altaar komt pas je antwoord. Hè? Je mag zeggen van ik zeg nee voor nu. Maar ik wil het wel verder onderzoeken. Je kan natuurlijk ook zeggen van nou, het was leuk, toedeledokie. Dit gaan we dus never nooit niet doen.
0: Dus dan krijg je eigenlijk.
1: Wat krijgen we dan?
0: Hè, wat de radio's ook zeggen.
1: Ja, nana.
0: Chico's nana. Ja. Doei.

0: nummer, dit.
1: Oh ja, ik heb het helemaal meegezongen. Ik ken het ook helemaal. Ik vind het zo'n mooi liedje.
0: Ja,
1: dat was echt een van mijn favorieten uit 93.
0: Ik vind dat trouwens, ik zat meer in de Ace of Base versies en zo te...
1: Ja, ook leuk. Ook leuk.
0: Ook leuk. Maar goed, die komen nog voorbij.
1: Die komt nog, ja. Maar, misschien wel twee keer, hè? Dat ligt er even aan met
0: de muziektobbel. Ja.
1: Want daar zit er ook eentje bij.
0: Ja, och jeetje. Base, dus, weet je wat, we gaan even out of space.
1: Ja, laten we dat doen. Hè? En dan
0: zijn we zo weer terug.
1: Zijn we straks weer terug.
0: Tot zo.
1: Tot straks.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
5: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
4: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Show.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
11: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Erik en Astrid.

0: Mr. Open Sesame Easy.
1: Leila K. Open Sesame.
2: Ja, die ging toveren, hoorde je dat?
1: Ja.
2: Abracadabra.
1: Open Sesame. Nou, ik had ook zeggen. Nee, Harry is weer terug de kast in.
2: Ja, potverdrie.
1: Astrid.
2: Ja.
1: Het is weer tijd.
2: Ja, ja, ik mag weer.
1: Ja, ja, let op. Daar komt hij, hè. Daar komt hij.
3: De muziekdobbel.
2: Hij is er weer.
1: Ik heb hem weer teruggevind.
2: Heb je hem gevind? Ik wou zeggen, er ligt me iets van bij dat hij er vorige week niet was.
1: Nee, dat klopt. Nee. Dit is even een nieuwe versie.
2: Oh, prima. We gaan hem weer doen. 1993.
1: Week 38.
2: Week 38.
1: De top 6. Op nummer 6.
2: Ja, Faces.
1: Ja.
2: Tourmaline Petit.
1: Ja, Happy Nation, Ace of Base.
2: 5. Ja, en op 4 hadden we Love for Love van Robin S.
1: Ja, en op 3 Live and Hathaway.
2: En op nummer 2 Freddie Mercury. We hadden vorige week ook Freddie Mercury op 2, hè?
1: Ja.
2: En toen heb ik 2 gegooid en hebben we Barcelona gedraaid. Misschien nu Living on My Own van Freddie Mercury alleen.
1: Ja, en op 1 The Four Non-Blondes. What's up?
2: Dat hebben ze nog, de band nog gezongen op onze bruiloft.
1: Oké, okay, what's
2: up? What's up, ja. Hey, heb jij het ook trouwens.
1: Heb jij een voorkeurtje?
2: Ik was altijd wel fan van Tour Unlimited. Vond ik wel heel goed. What's up, ja, dat
1: mooi. Ik ga voor...
2: En Living on My Own vind ik ook heel erg
1: Ga voor 5.
2: Ja, ook
1: Happy
2: leuk.
1: Happy Nation,
2: ja.
1: Ace of Base.
2: En jij bent wel Ace of Base fan, hè?
1: Ja, zeker.
2: Nou, ik ga even miepen. We gaan even kijken wat hij gaat doen.
1: Hoppata. Oh.
2: Oké, met een klein tussenstopje. Eens kijken wat we gaan doen. Nummer 5. Nou, heb je geluk. Gaan we Ace of Base. Ja.
1: Hebben we Ace of Base?
2: Ja, dan hebben we hem 2 keer. Als we niet te veel praten vanavond, hebben we Ace of Base 2 keer.
1: Ik ga hem even opzoeken.
2: Ja, doe dat.
1: Happy Nation.
2: Want we hebben hem nog een keer in staan, Ace of Base.
1: Ja, maar die ga ik dan... Ja, dan haal ik hem er gewoon uit.
2: Ja, we even kijken. Het is een ander nummer.
1: Jawel,
2: dus, maar... We zien wel even, maar
1: even kijken.

0: uitkering.
1: Nee, ik ook
0: in 94 was hij ook nog was hip, was Ace of Base ook nog helemaal...
1: Jawel, dat is echt gewoon een 90s dingetje.
0: Ja, dan ga ik gewoon lekker luisteren.
1: Heerlijk.
0: Oh.
1: Wat is dat? Toch wel.
0: Ja.

0: Ja, ik ben weer helemaal gelukkig.
1: Nou, fijn. Heb ik weer goed gegooid?
0: Ja, ja. Astrid, dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: Jeetje. Ace of Base.
1: Ja, ja, het is sowieso een hele goede...
0: Goh, de muziek van die tijd was ook zo fijn.
1: Ja, ja, echt hoor.
0: Dus, nieuwtjes.
1: Ja, ik heb toch een beetje een landelijk nieuwtje.
0: Ja,
1: want,
0: dat mag.
1: Er komt een nieuw boek uit over prinses Diana. En dat is geschreven door haar broer.
0: Ja.
1: Charles Spencer. Het boek heet in het Nederlands Zwanenzang, Diana, mijn zus. Maar nou is ze dus... het is natuurlijk een Engels boek. Vanuit Engeland wordt het in Nederland vertaald. Maar is er in Nederland iets mee gebeurd?
0: Oh.
1: Het komt vanaf de 22e september komt het in de winkels. En er zijn heel veel maatregelen zijn er dus genomen om te voorkomen dat de inhoud van dit boek gaat lekken. En 22 september komt het in de winkels. Dus het wordt ondertussen verspreid.
0: Hè? Ja.
1: Volgende week dinsdag is dat. Wordt het verspreid in Nederland. En er is een vrachtwagen vol met boeken. Die moest verplicht pauze houden. Hij heeft de nacht doorgebracht. De vrachtwagenchauffeur in de cabine op een parkeerplaats. En daar zijn er boeken uit zijn trailer gestolen. Er zijn 4 exemplaren van dat boek. Zijn dus gestolen.
0: Dus heb je 4 inbrekers.
1: Ja, nou ja, 1 inbreker, 4 boeken.

0: Ja, oké. Okay.
1: Maar ja, dat betekent dus dat de inhoud zou kunnen lekken. En de Daily Mail heeft als eerste over dit incident geschreven. En volgens hen heeft dat incident afgelopen maandag plaatsgevonden.
0: Ja.
1: En is dus de Britse uitgeverij Penguin Michael Joseph dinsdag ingelicht. Dus ja, ik ben benieuwd. Het komt dus dinsdag uit hier. Dus maar misschien komen er al eerder dingen online. Omdat er dus boeken gestolen zijn.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik wou zeggen, het is geen regionaal nieuwsje, maar het is toch wel iets wat leeft, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat Lady Di is dat leeft nog steeds, denk ik. Bij,
0: dat denk ik ook.
1: In de wereld, ja. Dus dat is wel even. Ja.
0: Kijk jij wel eens naar Hollands Got Talent?
1: Ja, soms.
0: Nou, ik heb wel wat leuks, want half Nederland en België zit natuurlijk vrijdagavond 18 september ongetwijfeld gekluisterd aan de buis vanaf 8 uur 's avonds te kijken naar onze RTL4. Niet RTV4, maar RTL4.
1: Ja.
0: Naar de aflevering van Got Talent, wat voorheen natuurlijk Hollands Got Talent was, maar nu samen gaan met de Belgische zender VTM. Wie er zeker klaar voor zit, is de inmiddels 81-jarige piratenzanger Harm Wierstra uit de Krim. Ja, want niemand minder dan zijn kleindochter Sharon Bianca uit Elim gaat er de acte de présence geven.
1: Oh, wat leuk.
0: De 23-jarige zangeres brengt dan haar zangtalent ten gehoren. Te gehoren met Folsom Prison Blues van Johnny Cash.
1: Oh, dat is wel een heel cool nummer.
0: Sharon deelt met haar opa namelijk ook passie voor de muziek. Mm-hmm. Want zo staan ze ook op het podium bij het festival van Tucker FM op zaterdag 19 september.
1: Oh, dus dat is nu zaterdag.
0: Dat is aanstaande zaterdag, dus dat is toch wel even racen.
1: Mm-hmm.
0: Shania Wang zingt dan de Nederlandstalige nummers graag met hem mee, maar heeft naar haar eigen inmiddels ook op de richt gekregen. Want zij zingt graag een country genre. Daar ligt natuurlijk haar hart, vertelt ze. Over haar deelname aan Got Talent is ze lijnt enthousiast. Ik wil wel heel lang meedoen. En nu is het zover, ben ik benieuwd naar de reactieklassen. Opa Harm weet het op voorhand al zeker. Het wordt helemaal top.
1: Ja, en wanneer is de uitzending?
0: Die is
1: morgen?
0: Dat is de vrijdagavond de 18e.
1: Ja, overmorgen.
0: Sorry,
1: verplicht rust, dus ik ben een beetje in de war met de dagen.
0: Maar geeft helemaal niks.
1: Overmorgen, ja.
0: Geeft niks, overmorgen. En dan de dag daarna, dan kan je het zien op de Tucker FM party.
1: Ja. Moet je wel even een kaartje verkopen hè, voor Tucker FM.
0: Ja,
1: als je daarheen wil.
0: Ja.
1: Maar is die deze keer in een van de Pekela's, geloof ik?
0: Ja,
1: of niet?
0: Ik geloof het wel. Ja. Dat is een goede vraag. Maar geen antwoord op.
1: Volgens mij in Pekela.
0: Okay.
1: Ergens in Groningen, geloof ik. Als je nou niet naar Tucker FM wil, zaterdag, dan heb ik wel wat anders leuks om te doen. Want nu zaterdag, dan houdt de Koninklijke Hondenbescherming in samenwerking met Camping Ommerland de 4e editie van de Honden voor Hondenplons.
0: Oh.
1: En op deze dag sluit de camping het zwemseizoen af. En dan kunnen dus gewoon alle honden een duik nemen in het buitenzwembad van Camping Ommerland. Dus dat is leuk. En tijdens dit evenement, Honden voor Hondenplons, zamelen de Hondenbescherming en Camping Ommerland geld in voor de bouw van een zwemvijver in het opvangcentrum in Den Ham. Speciaal voor oude en kwetsbare honden.
0: Oh, wat gaaf.
1: Ja. Dus kijk, naast plonsen in het zwembad zijn er nog veel meer dingen te doen. Er is ook een ballenbak. Hè? Voor de hond.
0: Oh, voor de hond.
1: Ja. De Laan der Verleiding noemen ze dat. Diverse kraampjes met hondenspullen. En ook weer wordt er een loterij georganiseerd met prachtige prijzen. De hoofdprijs is een weekend of een midweek verblijf in een accommodatie voor maximaal 6 personen en 4 honden op Camping Ommerland.
0: Oh, wat gaaf.
1: Dat is leuk. Evenement is toegankelijk voor iedereen met een ticket. En de totale opbrengst gaat dus naar het goede doel. Dus wil je daar naartoe, dan moet je dus even een ticket aanschaffen. En ik neem aan dat dat kan via www.hondenbescherming.nl/hondenvoorhondenplons. Zullen we even kijken. Ja, een ticket kost €9,50. Dat is voor 1 hond. Dan mag de hond naar binnen en dan mag het gezin mee.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Dat is wel een leuk idee.
1: Oh, ik ben alweer...
0: Je bent alweer een senior rond, zie ik.
1: Daar was het. Kies een tijdslot, koop je ticket. Het is van 10 tot 5 uur.
0: Oh, wat gaaf.
1: Ja.
0: En dat is zaterdag?
1: Ja, aanstaande zaterdag. Oh, ik zie al hele leuke hondjes bij het zwembad.
0: Oh, jee.
1: Ik ben benieuwd. Misschien vindt die van mij het ook wel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, even heel wat anders.
1: Nou.
0: Als ik zeg bébé.
1: Bébé. Dat is Frans.
0: Ja.
1: Voor baby.
0: Duur de estre bébé.
1: Het is heel zwaar om baby te zijn. Betekent dat? Zwaar. Echt zwaar om een baby te zijn. Oh, en wie had er ook alweer over gezongen? Jordi heet hij, geloof ik.
0: Ja, Jordi.
1: Ja, dat is ook in de 90s. Oh, een geweldig nummer was
0: Weet
1: dat.
0: Weet je wat?
1: Ja, laten we er naar luisteren.
0: Gewoon even doen. De avondshow met Astrid.
1: En Erik.

0: Olela, baby.
1: Ja, het is echt heel zwaar om baby te zijn, ja, zoals Jordi al vertelde.
2: Ja, echt. Ja. Echt. Ik ken eigenlijk hoe de ouders zich goed al voelen.
1: Ja. Nou.
2: Ik wil het niet weten. Oh ja, ik weet het wel, maar...
1: Ja, je weet het. Je wilt het niet weten, maar je weet het
2: ik
1: wel.
2: Ik wil het niet meer weten.
1: Je weet het wel.
2: Maar goed. Hey,
1: gelukkig
2: Astrid,
1: zijn onze kinderen groot.
2: Ja, en dan mogen ze het zo meteen zelfs beter
1: ja,
2: doen.
1: Ja.
2: Daarom. Hey, ben je klaar voor?
1: Ja.
2: Wat zeg jij?
1: Ja, ik zei karma.
2: Karma. Nou, daar komt-ie.
1: Jij begint toch? Jij bent vroeg.
2: Ik begin, om 10 donderdag, 17
1: morgen.
2: September. Van 10 tot 11 inlopen cursusaanbod digitale vaardigheden. Daar hebben we het net over gehad in de bibliotheek. Dus in de Spil in Nieuw-Leuzen. Om 5:30 start de wekelijkse eetcafé. Gezellig samen. Inloop vanaf 5:00 in het restaurant De Nieuwe Garde in Cultuurhuis. De Spil in Nieuw-Leuzen. En om 7:00 het podium inspreken. Gemeenteraad in raadzaal gemeentehuis Dalfsen.
1: Nou kijk, en de vrouwen van nu die hebben een avond morgen. Die beginnen om 7:30 in de trefkoelen. En het thema is vrouwen in de kunst.
2: Oh, oké.
1: Okay. Ja. Vrijdag kan je bootje varen.
2: Oh.
1: Een historische boottocht over de Vecht. Die start om 10:00 vanaf de Vechtkade in Dalfsen.
2: En natuurlijk begint natuurlijk ook vrijdag het hele Kachel FM-feest. Om 9:00 op vrijdag van tot 10:30 zwerfafval opruimactie. World Clean-up Day door het Agnietencollege vanaf de school in Nieuw-Leuzen.
1: Ja, en ik heb in Olmen nog de repetities van kantorij PKN in de kern in Olmen van 7:30 tot 8:30.
2: Oké, ik heb om 7:30 nog Martijn Bank van Valkrijk Griffioen bij Natuurbeschermingsvereniging Zwartwater, Kloosterweg 1 in Rauwveen. En om 8:00 de film Vier Privé in theater De Stoomfabriek in Dalfsen.
1: Oh, dat is ook leuk. Ja, en dan heb ik zaterdag weer.
2: Ja, ik...
1: Een historische wandeling langs de Vecht naar de slag bij Aanen. Het begint bij het huis naast de Blauwe Bogenbrug in Dalfsen om 10:00 ochtends.
2: Ja, wordt verteld, de verteller is Mink, hè?
1: Ja, oh ja, Mink. Nee, dat, ja, inderdaad.
2: Mink de Vries.
1: Mink de Vries. Maar om 10:00 dus, maar ook om 2:00. 2:00 smiddags.
2: Ja, kijk, want om 10:00 is er ook een wandeling voor de voedselbostuin in Reesdal met Natuurbeschermingsvereniging bij de Karstenlaan 4 in Eihorst. En om 10:00 begint ook kijken bij de kweken. Bij Dekohof en Kwekerietje.
1: Kwekerieën, ja. Daar heb ik afgelopen vrijdag samen met Rob een mooi interview over gehad.
2: Okay.
1: Over die dag en over wat ze daar allemaal doen. Dus dat is heel interessant. Dus ik zou zeggen, ga kijken.
2: Ja, en natuurlijk niet te vergeten op zaterdag van 11 tot 4 de maandelijkse boerenmarkt in Vilstrum.
1: Ja, en je hebt dus de World Cleanup Day in Olmen ook, zaterdag, om 9:00. Bij het Baken. En je hebt ook nog een concert. Concert van My Baby in het Bostheater om 7:30 s'avonds in Olmen.
2: En om van 5:30 tot 6:00 is er ook de Blaaskapelle Festival. Dweilen aan de Vechten.
1: Oh, wat
2: van
1: leuk.
2: Excelsior in het centrum van Dalfsen.
1: Gezellig.
2: En om 2:00 workshop aquarel van Jule Hierbrink in de Trefkoelen Plus in Dalfsen.
1: Oké. Okay. Wat typisch dat er allemaal verschillende dingetjes staan in de krantjes, hè?
2: Ja.
1: Hebben we zondag nog. Zondag is er nog steeds weer Kachel FM in Hoornhorst aan de Tibbesteeg.
2: Ja.
1: Wat hebben we nog meer?
2: Ik heb hier, ik heb nog heel wat, joh.
1: Ik heb ook nog de Salland Sound Collective in het Bostheater in Olmen om 4:00 smiddags.
2: Ja, nou dan heb ik om 10:30 ochtends een vredesdienst bij buiten bij camping De Olde Lucashoef aan de Kerkenweg in Lemelen. Van 2:30 tot 4:30 de excursie boerderij en cultuur van landschap Overijssel vanaf de Weem in Balkbrug.
1: Oh, ik heb in Vilsteren nog vanaf 3:00 smiddags een concert van cellist Arda Nachi en violist Maxime Milo in het landgoedcentrum in Vilsteren. Dus om 3:00.
2: En om 4:00 een Nijntje op de fiets voor kinderen vanaf voor 2+ in theater De Stoomfabriek in Dalfsen.
1: Oh, dat is leuk. En ik heb s'avonds om 7:00 in Olmen nog Eddie Boefink en Young Church Singers in de hervormde kerk in
2: Olmen. Nou, dan gaan we even naar de maandag. Want van 2:00 tot 4:30 is dan workshop instelling mobiele telefoon in de bibliotheek in de Trefkoelen Plus in Dalfsen.
1: Ja, je kunt het niet vaak genoeg zeggen. Nee. Ik heb niks op maandag.
2: En om van 2:00 tot 4:00 een creatieve hobbymiddag in de Trefkoelen Plus. En van 7:30 tot 9:00 een mantelzorgcafé. Saamwelzijn inloop van 7:15 in de Spil in Nieuw-Leuzen. En op de dinsdag?
1: Ja, heb ik een excursie over de Lemeler en de Argemerberg. En die begint bij Boscafé bij het Boscafé van de natuurcamping De Lemele S om 10 uur 's ochtends.
2: Ja, nou, ik heb om 19:30 heb ik Trias Jeugdhulp geeft info over pleegzorg in samenwerking met de gemeente Dalfsen en Ommen in de Wieklaar in Oud-Leusen.
1: Oh, kijk, ik heb ook nog om 2 uur 's middags, dinsdag, een reisshow over Noorwegen bij de ANBO-PCOB in de Kern in Ommen om 2 uur 's middags.
2: Nou, weet je wat, heb ik voordat iedereen naar onze avondshow gaat luisteren,
1: wat gaan
2: voordat
1: we
2: wij op
1: doen?
2: Vakantie gaan, mm-hmm. Nou, dan hebben we van 1 tot 19:30 de 24e editie, de koersbaltoernooi, gemeente Dals in Cultuurhuis, de Spil in Nieuw-Leusen.
1: Nou, geweldig.
2: Nou, en weet je wat?
1: Muziek.
2: Ja.
1: We moeten even, uitrusten.
2: Doe dat dum.
1: Ja, dam da dam.
2: Dam da dam dam dam dam.
1: Dat is zo'n leuk liedje. Lekker vrolijk, blijft lekker hangen.
2: Ja.
1: Dit is de eerste paar weken niet meer uit je hoofd.
2: Nou, dan gaan we er gewoon naar luisteren.
1: Ja, doen we.
2: Hier, daar komt hij hoor.
1: Ja.
2: Oh, dit.
1: Die ja. Ja, die, ja, dat, zei die, toch, je kent het.
2: Dat gaat tot eind van het jaar.
1: Nou, dat.

0: Ja, mooi nummer. 24/7, Slave to the Music.
1: Ja, met onze eigen Nens, hè. Toen was ze piepie jong was ze daar.
0: Want 24/7 is een Dutch Eurodance groep, geformateerd in 1989 bij Ruud, door producer Ruud van Rij. Met hun nummers I Can Stand It, Are You Dreaming, Slave to the Music, It's Love and Take Me Away. De originele line-up was door Nens Koelen.
1: En Kolen. Ja,
0: en rapper Ricardo Overman.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat was 24/7.
1: Ja, dan hebben we nog even wat nieuws. Ik wilde vertellen dat Tuinderij de Zonnehorst in Nieuw-Leusden toch een doorstart gaat maken. Want hij was al een beetje overgenomen. Maar degene die hem had overgenomen, die moest toch stoppen vanwege omstandigheden. En nu gaat de zoon van de vorige eigenaar, van de voormalige eigenaar, die gaat toch samen met zijn vrouw de boel weer opstarten.
0: Oh, tof.
1: Ja, ze gaan eerst nog even opruimwerkzaamheden doen en voorbereidingen om alles weer op te pakken. En dan de boerderijwinkel komt erbij. Wil je daar meer over weten, kan je even kijken op www.erfenzonnehorst.nl. Maar toen kwam ik nog wat tegen, want Hardenberg hoort natuurlijk ook bij onze regio.
0: Jazeker. Ja,
1: oh, ja. En je hebt daar binnenkort de Turfrock.
0: Ja.
1: En dat is een gratis festival in Slagharen, gemeente Hardenberg. Drie regiobands, een topduo en heel veel kinderactiviteiten. Dat is op 26 september achter het Kronkelhonk in Slagharen. En dat is al voor de derde keer. En het is een gratis festival en dat biedt live muziek, eten, drinken, gezelligheid voor jong en oud.
0: Ja, oké.
1: Ja,
0: leuk.
1: Dat is wel heel leuk. Even kijken, je hebt een kids event van 3:30 tot 5:00. En dan de bands, die nemen vanaf 4:30 het festival eigenlijk over. En Turfrock die kiest bewust voor artiesten uit de regio. Dus Short Notice, Johnny Again en de Wieke Rocks, die gaan live optreden. En What Else, die verzorgt de muziek in de ombouwmomenten.
0: Oh, gaaf.
1: Ja, dus gewoon zoveel talent nog te ontdekken hier in de regio. Dan is dat gewoon leuk om dat op zoiets te doen.
0: Ja, en weet je wat ook nog wel leuk is?
1: Nou?
0: Retro Rally Sport komt naar de Hellendoorn Historical Rally.
1: Oké, leuk.
0: En dat is voor vrijdag 18 en zaterdag 19 september. En dan is het zover. De Hellendoorn Historic Rally, het grootste rally-evenement van Nederland, staat op het programma. Tri-team Retro Rally Sport is ook bij deze wedstrijd weer van de partij. Helaas kan Bert Brouwer door omstandigheden niet deelnemen met zijn iconische gele Opel Manta. Wie kent dat niet? De Manta van vroeger. Daarom zal Marcel Helsink uit Bergentheim de keer met de uit Brabant afkomstige Maarten van der Heijden in een klassieke Volvo Amazon van start gaan. Tevens zullen Jeroen Exel en Rowan Hessling in hun Opel Ascona A de kleuren van Retro Rally Sport verdedigen. Net als Justin Hendricks en Leon Veldman in hun Opel Ascona B. Het team is vastbesloten om een topresultaat neer te zetten en de finish te bereiken en de concurrentie achter zich te laten.
1: Oh, dat is wel heel leuk. Even kijken hoor. De eerste equipes die worden vanaf 8:30 s'avonds weer aan de finish verwacht.
0: Ja.
1: Je kan de rally volgen langs de klassementsproeven en op het serviceterrein. Meer informatie over tijden en proeven die staat op www.eurolhellendoornrally.com.
0: Ja, of je kan even luisteren naar RTV 4.
1: Ja, want die doen ook verslag.
0: Jazeker.
1: Helemaal.
0: En dan heb ik nog even iets. Toch wel een hele ambitieuze plaat. Plek. Ik zal nog eens even van Oud-Leuzen. Want Oud-Leuzen in 2050 van het gas af.
1: Oh ja, dat is inderdaad.
0: De duurzame werkgroep van plaatselijk belang en duurzaam Oud-Leuzen organiseren een bewonersavond van het gas af in 2050. Ja, dat gebeurt in de samenwerking met de gemeente Dalfsen op donderdag 1 oktober om 8:00 s'avonds. In het ontmoetingscentrum De Wiekelaar. Om 7:30 staat trouwens al de koffie klaar s'avonds. Zorgen voor warme voeten en een koele hoofd is een flinke uitdaging voor de komende tijd. Door de ontwikkeling op het gebied van aardgas en elektriciteit. Maar ook door de veranderingen van het klimaat. Aan het verwarmen van het huis zijn we meer gewend dan aan het om de warmte buiten te houden. Op steeds vaker voorkomende hete dagen. De gemeente wil haar ideeën over de warmte-transitie graag delen met inwoners van Oud-Leuzen. Maar daarnaast is zij ook geïnteresseerd in de ideeën, vragen en eventueel angsten die er leven. In de dorpsgemeenschap. Ja. Het uitgangspunt is dan ook een open gesprek over de on- of onmogelijkheden op dit gebied. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.
1: Ja, nou.
0: Misschien ook eens een keertje zoiets organiseren voor mensen in een huurwoning.
1: Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
0: In samenwerking met de vuur.
1: De woningstichting. En
0: dat is misschien ook wel leuk.
1: Zeker. Dus...
0: Dat.
1: Helemaal, ja, dus daar hebben we alweer een heel stuk gehad. Je had het trouwens net over met die dingetjes over een creatieve middag. Die ga ik zo nog even opzoeken. Dat lijkt me wel leuk.
0: Ja, weet je wat? Ga ik gewoon even muziek draaien.
1: Ja, zullen we dat doen? Ik wil zeggen, want ik kan nog wel vertellen dat Boels 25, de Jeu de Boel vereniging, hier een nieuw clubtenu heeft.
0: Okay.
1: In het heel mooi helder groen.
0: Jij zegt Boels.
1: Ja, de Boels 25.
0: Ja,
1: ja, niet Boels oranje. Gewoon Boels groen. Dit is Boels groen. Ja.
0: Weet je wat? Dan geef ik het gewoon op.
1: Ja, doe maar. Dan ga ik dansen.
0: Ja, doe maar.

0: Daar was hem.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Een paar mooie trommelaars. En een fluitje.
0: Een fluitje.
1: Nou. En een handjeklap. En dan een zinnetje van Give It Up. Dan heb je een geweldige plaats. Ja.
0: Ja.
1: Astrid. Ja. Je had toch wat?
0: Ja, nou ja, we hadden natuurlijk net van allerlei dingen opgenoemd die te doen zijn in de gemeente Dalfsen. Ja. Maar in de gemeente Hardenberg is de komende dag ook heel veel
1: ja,
0: te doen.
1: Ja, zeker.
0: Want aanstaande vrijdag kan je komen dansen en ervaren wat er in jou leeft. En dat is vrijdag in het dorpshuis. Waar was het? Waar zag ik het? Daar. In het dorpshuis het Haarschut in Kloosterhaar is dat.
1: Oké.
0: Ken je dat gevoel dat er van alles in je leeft, maar dat je er eigenlijk geen woorden voor hebt? In biodanza hoef je niks uit te leggen, want je lichaam mag spreken. Dus gewoon via dans en muziek geef je de ruimte aan wat er in jou leeft. Het is dus gewoon lekker dansen in een open en ontspannen sfeer. En dan heb je ruimte om te voelen, te bewegen en jezelf te zijn. Lijkt je dat wat? Je kunt vrijblijvend 3 lessen meedoen. Als je daar meer informatie over wilt, kan je even kijken op Ayame. Dat is ajame.nl/dans.
1: Dus dat is wel leuk. Dat is wel leuk.
0: Ja. En zaterdag is er een rommelmarkt in Bergentheim van 9:30 tot 12:30. Maar zaterdag opent ook Stichting Veteranen Vechtal de deuren. En dat is een plek voor verhalen, kameraadschap en erkenning. En dat is dus aanstaande zaterdagavond van 7:00 tot 22:00. De eerste inloopavond onder het nieuwe vierkoppige bestuur. En het is eigenlijk een laagdrempelige plek waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten, verhalen kunnen delen. En daar is ook ruimte voor kameraadschap, verbinding en erkenning. Kom langs, maak kennis met de stichting, ontmoet andere veteranen uit het Vechtal. Iedereen is
1: welkom.
0: Ja, iedereen is welkom. En dat is bij Stichting Veteranen Vechtal. En dat is aan de Bruchterweg 88 in Hardenberg.
1: Oh, gaaf.
0: Ja, zeker. En dan zag ik nog iets moois, want zaterdagavond heb je dus in Hardenberg ook de tap toe.
1: En
0: dat
1: ja.
0: is eigenlijk, ja, het is nog steeds in, maar dat vind ik meer iets van vroeger. Vroeger gingen wij met de muziek ook nog wel eens naar de tap toe.
1: Ja, jij hebt het over de tap toe. Hè? Mijn wederhelft en ik die komen uit Den Helder.
0: Mm-hmm.
1: Wij hadden altijd 3 keer per jaar was er een tap toe.
0: Ja.
1: Rond Koningsdag, Koninginnendag en zo.
0: Toen was er nog een tap toe.
1: En eigenlijk was het altijd druk, hartstikke mooi.
0: Ja. Ja, want de taptoe aanstaande zaterdag in Hardenberg, die is van 8:00 tot 11:00. En dat is bij Juventa Hardenberg aan de Parkweg 42. Die brengt diverse muziek- en showkorpsen samen voor een avondvullend programma. Deelnemers zullen hun beste shows presenteren met indrukwekkende choreografieën en muzikale uitvoeringen. Dus laat je verrassen door de precisie en het talent van de muzikanten. En geniet gewoon van een avond vol kleurrijke uniformen en prachtige muziek.
1: Ja, maar dat is mooi.
0: Ja.
1: Even hoor.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: En dat is genieten.
0: Ja. Er zit ook een filmpje bij, dat gaan we nu niet kijken. Maar het is wel heel leuk. Ik zie dan al wel eens filmpjes voorbij komen op de social media platforms van het drumkorps Secret.
1: Ja.
0: Secret drumkorps. Dat komt geloof ik uit Oostenrijk of zo. En die zijn goed.
1: Ja, maar even
0: jezelf. Zo'n drum met, oh geweldig. Ik vind dat zo mooi.
1: Ik ga even buiten onze regio, naar de volgende regio. In Kampen heb je daar een geweldige muziekkorps.
0: Daar zie ik inderdaad ook filmpjes van voorbij.
1: Die zijn regelmatig kampioenen en zo.
0: Ja, maar die doen ook gewoon hele mooie nummers blazen van Metallica en zo.
1: Ja, joh.
0: Master of Puppets heb ik zo al zien blazen.
1: En heb je dan gezien hoe ze dan lopen? En echt,
0: dat is zo gaaf.
1: Je moet niet in de weg staan.
0: Nee, dan lig je eronder.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dat is echt zo. Ja, ik vind het mooi. Zullen we naar de tap toe zaterdag?
1: Ja, op zich
0: is wel heel leuk.
1: Ja.
0: Daar gaan we nog eens even over nadenken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey, ja, weet je wie ook heel goed kan zingen?
0: Nou, wie kan er ook goed zingen?
1: Maar ik shake het wel even.
0: Ja, ga even schudden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en dan ga ik het over Carolina zingen.
0: Ja, ja. Met Scooby-Doo of zonder Scooby-Doo?
1: Nou, doe maar met Scooby-Doo.
0: Met? Ja, is leuk.
1: Ja. Ja. Oh nee, dat is Boer de Wolf.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet meer. Maakt niet uit. Scooby-Dooby-Doo.
0: Ja. En Scrappy-Doo-Poo. Puppy Power.
1: Dan gaan we naar Shaggy.
0: Naar Shaggy, ja.
1: Oh, lekker.
0: Heerlijk.
1: Krijgen we weer allemaal warme gevoelens bij.
0: Ja, hè?

0: Zo.
1: Volgens mij was Scooby al weg.
0: Ja, ik denk dat hij ook uitgezeekt was.
1: Ja.
0: Ja, weet je,
1: ik trouwens in dat lijstje nog een Ace of Base staan. Maar ja, die wou je eruit gooien, toch?
0: Ja, die gaan we niet redden. Weet je waar tijd voor is?
1: Nou.
0: Het weer.
1: Ja, laten we dat
0: wat
1: even doen.
0: Wat gaan we krijgen?
1: Een regen.
0: Ja, ja, dat
1: kan ik kort over zijn. En het is nu nog even droog tot 10:30. Over 10:30. Dan hebben we een bui tot 10:50. En het is weer donker. Geen zon.
0: Geen zon.
1: Tot 7:10 morgen.
0: Ja.
1: 7:10 komt de zon op morgen. Morgen wordt eigenlijk wel een beetje een natte dag. Graadje of 17.
0: Ja.
1: En er is wel veel bewolking morgen. En de middag is behoorlijk nat. Dus weet je. En de dagen daarna wordt het gewoon wisselvallig. 18 tot 20 graden. Vrijdag ziet het er vrij droog uit. Zaterdag weer vrij nat. En zondag wordt een mengelmoesje van zon en regen. Okay. Maar allemaal zo'n beetje 18, 19 graden. Dus wat dat betreft wel een lekkere temperatuur.
0: De temperatuur is goed. Die regen mag. Nou, wel, ja.
1: Goed voor de plantjes, zeggen we dan. Hè?
0: Ja. Ja, goed voor het stof.
1: Voor het stof. Je buitje voor het stof.
0: Nou, ik moet zeggen, het schijnt hier vanmiddag toch best of... het begin van de einde van de ochtend toch wel behoorlijk geregend te hebben, even snel.
1: Ik weet het niet meer. Ik was er wel, maar het is niet zo heel erg bij me doorgedrongen. Dat het was wel nat. Het heeft wel geregend, maar of het heel erg was, ik weet het eigenlijk niet meer. Nee.
0: Hey, hebben we nog iets met polleninformatie?
1: Niet veel, denk ik.
0: Even kijken. Hooikoorts,
1: zeer kleine hooikoorts, een matige migraine en een matige reuma.
0: Ja.
1: Ja. Het is goed weer voor hardlopen, voor tuinieren, voor wandelen en voor fietsen. Dus ja.
0: Fietsen?
1: Ja, ugh. Maar ja, maakt niet uit. En ik heb een hele goede fiets, dus ik hoef niet zo hard te trappen als ik ga fietsen.
0: Nee, je hebt eentje een ondersteunende fiets.
1: Ja, ja. Een hele nieuwe ook. Dus die ondersteunt heel goed. Dus ik twee keer strap en ik ben 300 meter verder. Heerlijk. Wat zie je?
0: Oké. Nee,
1: je zit even in de verte te kijken. Ver, dan ben ik thuis, zeg maar.
0: Okay.
1: Als ik alleen maar rechtdoor hoef, maar ik moet dat altijd even oversteken en zo. En, als ik hem bij me heb.
0: Hey, maar Astrid.
1: Ja.
0: Het zit er weer op voor vanavond.
1: Ja, we gaan nog even een stukje lekkere muziek draaien.
0: Ja. Volgende week zijn we er weer.
1: Ja.
0: Ja, dat is even voor onze luisteraars en kijkers.
1: Voor onze vaste luisteraars, ja.
0: Daarna zijn we er weer in november.
1: Ja, klopt. We nemen even een maandje vrij. Ja, wegens van allerlei leuke dingen en zo. En minder leuke dingen.
0: Ik zit met mijn kont ergens in Frankrijk.
1: Ja, lekker. Ik zit met mijn kont op de bank.
0: Nou, oké.
1: Okay. Ja, ook leuk.
0: Ook leuk. Weet je wat?
1: En ook, ik ga ook nog even naar Frankrijk in oktober.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Ja, we komen elkaar niet tegen.
1: Nee, ik ga naar Disney.
0: Ja, ik zit daar tegen het meer van Genève aan.
1: Oh ja, okay. Dus iets andere kant op. Ja. Ja.
0: We gaan eruit met een mooie van Paul McCartney.
1: Ja, Hope of Deliverance. Je moet altijd hoop houden.
0: Altijd hoop.
1: Alles komt goed.
0: Zeker weten. Astrid, dankjewel.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Dorrel Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
4: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
3: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
5: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzeker en moeten we dit soort maatregelen nemen.
3: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: De top 10.

0: Ozone en Draco staat en tij.
1: Je hoort hier de top 10 en de top 40 van toen.
2: Dit is de top 10. Top 10.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de top 10. In het programma draaien we 12 nummers voor je. Variërend van de nieuwste hits tot tijdloze klassiekers. Vandaag stappen we in onze muzikale tijdmachine en kiezen een jaar uit het verleden om opnieuw te beleven. Ja, reis met ons mee met deze historische top 40 of top 10. Waar we bijzondere tracks uitlichten, zoals de Alarmschijf en de Top 40 Classic. De Top 40 Classic is de snelste stijger uit die tijd. Een nummer dat de hitlijsten stormende hand veroverde, zeg maar. Deze hits hebben een onwrekkende plek verdiend dankzij jouw keuze en blijven voor altijd bovenaan staan. Straks hoor je 4 keer een hit uit het Verenigd Koninkrijk. 1 keer uit Canada, 1 keer uit de Verenigde Staten, 1 keer uit Cuba, 1 keer uit Puerto Rico, 1 keer uit België, 1 keer uit Frankrijk, nou en 1 keer uit Nederland.
2: Muziek uit de top 40 van toen. Dit is de top 10 uit het jaar...
0: Nou, de zomerhits van 2024.
1: Het is weer tijd voor... De Alarmschijf van toen.
0: Oeh, dat is ook lekker hoor. De alarmschijven die we voor je opgezocht hebben voor de zomerrits van 2024. En wat is het lekker weer, mensen. Ja, dit zijn Akda de Munnik. Dit zijn het regent zonnestralen.
1: Het is weer tijd voor

schrijf voor de zomerrits van 2024. Akda en de Munich. Ja, prachtig Nederlands lied dat je zeker moest horen, ja. En dan zijn we toegekomen natuurlijk aan de top 10. Ja, we hebben 10 nummers voor je uitgezocht. 10 heerlijke zomerse nummers. Dus hou je hart vast.

0: We beginnen met de nummer 10. Dat is lekker hoor. ABBA en Summer Night City uit 1978.
1: Dit is de top 10.
2: Gezellig, even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.

Menige drive-in showtjes mee gevuld hoor, met dit nummer. Ja, nostalgische rockhit van de Canadese Bryan Adams. Ja, The Summer of 69 uit 1990. Hey, snap jij het? Ja. Op nummertje 7 hebben we hem geplaatst. We draaien nu wat zomer is weg van 2014.

Jackson Summer Track. Het iconische duo uit de Verenigde Staten natuurlijk. Hè? De Fresh Prince of Bel-Air, die hoorde je net. En dit, dames en heren, dit is ook lekker hoor. Dit is een Summer Jam. Underdark Project.

0: Jackson 2003. We gaan nog even een klein overzicht geven van wat we allemaal hebben gedraaid. Op nummertje 10 vonden we ABBA in The Summer Night City in 1978. Op nummertje 9 Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. En DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, Summertime, 1981. Op nummertje 8 en op 7 Bryan Adams en Summer of 69. Uit 1990 en 2003 alweer, nummertje 6, The Underdark Project en Summer Jam. Nog maar 4 nummers te gaan en dan tot we de ultieme nummer 1 gaan onthullen. Maar wacht, er is meer. We hebben een speciale verrassing voor je in petto. De Top 40 Classic keert terug met de knaller. Ja, deze week met een tijdloze favoriet die de grootste sprong ooit maakt. Dus blijf even bij ons voor een onvergetelijke muziekervaring vol fantastische hits die je echt niet wil missen. En zometeen op nummertje 5 uit 1985, Katrina and the Waves. En dit is Walking on Sunshine.
1: Toppers uit het verleden, om nooit te vergeten. Lekker hoor. Oud, maar goud.
2: Maar wel goud.
1: Gezellig, even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
1: In de

komen net van Ibiza af hoor. Ja, we're going to Ibiza van de Banga Boys. Prachtig eiland dat Ibiza. Op nummertje 2, feestnummertje normaal gesproken, maar dit was de Unplugged versie. Even een klein overzichtje van wat we allemaal gedraaid hebben. 26 juni 2024, deze zomereditie. Nummertje 5, Katrina and the Waves en Walking on Sunshine uit 1985. Kaoma en Lambada in 1989 op nummertje 4. En Luis Fonsi en Despacito op nummertje 3 uit 2017 met Daddy Yankee. Banga Boys met We Going To Ibiza op nummertje 2. En dit is lekker hoor. Hoppakee, pak de cocktails er maar bij hoor. Dit is Wham en Club Tropicana.

0: Een tropische klassieker van het Britse duo Wham. Ja, je kent ze niet alleen maar van Last Christmas, maar ook van deze hoor. Ja, nog een paar maanden en dan gaan we Wham weer draaien hoor. 1983, nummertje 1. Wham en Club Tropicana op 26 juni 2024. Hadden we hem even in het lijstje gezet, aan de zeggen. Ja. Goed, dan hebben we nog één ding over en dat is natuurlijk de...
1: Top 40 Classic.
0: Ja, de Top 40 Classic is de snelste stijger van die lijst, maar die hebben we even gebombardeerd voor een hit uit 1983. Echt een Nederlandstalige, maar die klimt heel snel omhoog en ook in je hoofd. Ja, je zingt hem direct mee. Luister goed, want dit is André van Duin. En als de zon schijnt, hey, een fijne zonnige dag en tot volgende week.
1: Top 40 Classic.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Door Alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
2: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Dit is RTV 4.
8: De avond van RTV 4.

0: integreren.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
15: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: meer.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaas